0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven.

0: Een op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout- en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet, is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
1: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
0: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Go Your Own Way, in plaats van Fleetwood Mac uit 1977. Wat een lekker begin van de vroege dinsdagmorgen. En ja, het is weer dinsdagmorgen, de 22e van de septembermaand. Dit is weer de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van, ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. De gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender. Die staan er weer klaar. Dus dat betreft staat alles weer klaar. De playlist is gevuld met heerlijke muziek. Dus we gaan beginnen.

All Around My Head. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de dag van de Hobbit. Ook de dag van de apothekersassistent. En de Wereldneushoorndag.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

I Coming Out in plaats van Diana Ross. En daarvoor Mike Bad met een plaat uit 1979. Ook zo'n lekkere plaat, hè? Lady of the Down was de plaat getiteld. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Inmiddels verjaardagskalender erbij gepakt. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag volgens mij 3 op. En beginnen bij Stan Hans. Ja, wie is dat? Dat is Miss Montreal. Is vandaag 42 jaar geworden. Nederlandse zangeres, wie kent haar niet? En Jort Kelder is een Nederlandse journalist, maar ook columnist en ook televisiepresentator. En Jort is vandaag 62 jaar geworden. En er staat er nog eentje op, moet ik een heel stukje naar beneden. Ja, en dat is Arlo Suinke, is een Nederlandse filmregisseur, maar ook producent en ook acteur. En hij is vandaag alweer 74 jaar geworden. Nou, Miss Montreal vandaag jarig. We gaan een plaat draaien van Miss Montreal. Ja, doet ze samen met Snelle. En heel toepasselijk, de plaat is getiteld September.

From Both Sides Now, een plaat van Roger Whittaker uit 1993. En daarvoor die plaat van Snelle met Miss Montreal. Ja, Miss Montreal, Sanne Hans is vandaag jarig. Is vandaag 42 jaar geworden. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, inmiddels de programmering erbij gepakt. We gaan even kijken op de dinsdag. Ja, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Locomotief. Nog geen broodje bal, maar wel Locomotief. Wel broodje bal muziek op de radio. En van 2 tot 4 uur de Muziekleus in de middag met Albert Leusink. Van 4 tot 6 uur Locomotief. En van 6 tot 8 uur DJ Errol Lady met Marga Schepers. Van 8 tot 10 uur Nashville met Jack Aaldrink. En van 10 tot 12 uur Enjoy Bluegrass met Jan Theo van Hout.

0: Een Way of Life. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend is er veel bewolking. Op de meeste plaatsen is het droog. Maar in het noorden van het land is lokaal een spat motregen mogelijk. En halverwege de ochtend is het ongeveer 14 graden. En de wind is zwak of matig en waait uit het zuidwesten tot westen. Nou, vanmiddag zijn er wolkenvelden. En hier en daar enkele opklaringen. Neerslag van betekenis valt er niet. Maar soms wat motregen is vooral in het noorden en oosten van het land niet uitgesloten. Onder de bewolking is het 17 tot 19 graden. En daar waar de zon toch goed doorbreekt in de middag, kan het 20 tot 21 graden worden. De grootste kans hierop is voor Zuid-Nederland. En de wind is veelal zwak en waait uit het westen. En vlak aan zee is de wind matig van kracht. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst met Jan Rosenberg.

Ik ben Wido in plaats van Marianne Rosenberg. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen, ja, een zonnige dag. Wel af en toe bewolking. Nog wat kans om een klein buitje. 3 mm staat erbij. En de windkracht 2 uit het west-zuidwesten. Nou, donderdag een zonnige dag. Af en toe bewolking. 18 graden met de windkracht 3 uit het noordwesten. En vrijdag volop zon. 20 graden met de windkracht 2 uit het zuidwesten. Nou, kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 8. Morgen ook een weercijfer 8. Donderdag, ja, een weercijfer 10. En vrijdag ook een weercijfer 10. Dus ja, in Oosterwolde treffen ze het met het herfestijn. Het wordt hartstikke leuk weer tegen het weekend. Dus ja, hartstikke leuk voor de Oosterwoldenaren. Tenminste, wat ze daar organiseren. En ook voor de organisatie natuurlijk. Hè. Ja, hartstikke goed. En ook voor het publiek. Ja, ik ga er zelf ook even kijken natuurlijk. Hè. Dat gaan we zeker doen. We gaan een plaat draaien van Albert Hammond. En dan de verkeersinformatie van de ANWB.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 minuten vertraging. Wat meer oponthoud is er op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. A28 Zwolle Amersfoort bij Stadnulde 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer. En je bent daar ruim 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

The Time of a Season, de plaat van de Zombies. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? 2012, het Stedelijk Museum Amsterdam wordt na een verbouwingsperiode van 8 jaar door koningin Beatrix heropend. Het museum dat gerenoveerd en uitgebreid is met een nieuwe futuristische aanbouw, bijnaam de Badkuip, is vanaf 23 september weer open voor het publiek. Gebeurde in 2012 al deze datum. En nog een berichtje uit 1985. De eerste uitzending van een VPRO buitenlandsprogramma Diogenes. En 1994 de eerste uitzending van het programma Friends. En 2000 in het Amsterdamse gerechtshof laat journalist Koen Voskuil van het gratis dagblad Spits opsluiten, omdat hij weigert de naam te noemen van een anonieme bron dat hij opvoert in het artikel over de Amsterdamse strafzaak. Ja, gebeurde in 2000 op deze datum. En er waren berichten voor deze dag. Tenminste, de gebeurtenissen van deze dag, of van deze datum.

0: We gingen lekker terug in de tijd en wel naar het jaar 1960 met Cliff Richard. Straks na 9 uur, dus na dit programma, weer Mannetje van de Radio met Willem van den Belt op Local FM. En wat heeft Willem van den Belt zo wel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhit voorbij komen uit de jaren 60, 70 en 80. En verder ook diverse schijven van diverse radiostations die toen op de Noordzee lagen. En wat zijn dan van schijven? Wat komt er zowel voorbij? Nou, we gaan eerst even deze erbij pakken.
1: Look out! Toetelschijf! Hoera!
2: Ik ben
1: Toetelschijf!
0: Apartheid, ja, van de Shadows. Dat is een lekkere troedelschijf, hè? Ja. Heeft hij weer goed uitgezocht, die Willem van der Belt. En wat heeft hij nog meer? Nou, dit natuurlijk ook.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: Earth Fire met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. When the sun shines, a bright and clean. En ook deze komt voor.

0: Akika Laku, The Middle of the Road.
1: Op zo'n lekkere plaat, hè?
0: Een echte treidelschijf. En wat heeft hij nog meer na dit?
2: Mia Mingo's lieveling.
0: Nou, dan gaat Willem hem los, hoor. Rocking in the streets, zo was de plaat getiteld. Rut SMC Kenny en Bunny Bright Orchestra staat hier. Dat hoor je dus als schrijver van diverse radiostations straks bij Willem van der Belt. En nog meer van die lekkere gouden oude platen dus bij Mannetje van de Radio. We gaan weer richting 8 uur, alweer bijna het einde van het eerste uur. We gaan nog wel de instrumentale plaat draaien voor deze dag. Dat doen we dit keer met de Sir Henry Orchestra, met de Sir Henry Mars en nog een stukje van de motor.

0: Dus, digitaal op de kabel, als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
2: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
3: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken...

0: netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land verloopt de ochtendspits vrij normaal, met vooral veel drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken nu 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen de afrit Den Dolder en Utrecht 6 kilometer file. Je bent daar een kwartier langer onderweg. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, kwartier vertraging, 9 kilometer file. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
6: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

For Once the Bell Tolls, een plaat van de Bee Gees uit 1994. Wat een lekker begin van het tweede uur van de ochtendspits. Dus goedemorgen, welkom terug. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, nou, leuke platen. En het laatste blokje, het Nederlandstalige blok, wat gaan we zo wel draaien? Nou, oude platen hoor, 1970, 74, 74, dus 70 jaren in het laatste blokje. We gaan beginnen!

In the Ghetto, een plaat van Elvis Presley. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 22 september. En het is vandaag de dag van de Hobbit. Het is ook de dag van de apothekersassistent. En ook de Wereldneushoorndag.

Tracy Ullman met een plaat uit 1983. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur, zelfs tot 10 uur, want ook nog een uurtje Muziekmuseum. Dan vanaf 10 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Maar vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met EB, met Erpe Bos staat hier. En dan topdag met Gerrit de Top van 2 tot en met 4 uur. Muziekcarousel van 4 tot en met 6 uur. En dan van 6 tot 7 uur Ellen versus Rob. Van 6 tot 8 uur is dat Ellen versus Rob. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur Stemloos met Ben Ransdorp. En van 9 tot 10 uur Love Songs ook met Ben Ransdorp. En dan van 10 tot 11 uur Wat wij willen weten met Rob en Egbert. Het is een herhaling van gisterenavond.

I Think I'm Gonna Laugh in de plaat van de Spitfires van Hein van de Spitfires. Nog even een artikel erbij gepakt. Streep door stro en hooibalen bij winter in de vesting na brandincident staat erbij. Even neerploffen op een strobaal, er een tafeltje van maken of balen gebruiken in een historische tafereel. Bij een winter in de vesting hoort stro jarenlang bij een straatbeeld. En tijdens de editie van 2026, dus aankomende, zijn stro- en hooibalen niet meer toegestaan. De organisatie neemt die maatregelen zelf nadat achtergebleven stro na de vorige editie volgens haar 's nachts op meerdere plekken in brand werd gestoken. De organisatie vreest vooral dat losliggend stro bij een brand door de straten kan waaien en het vuur zich zo kan verspreiden. Winter in de vesting wil dat risico in de historische binnenstad niet langer nemen. Ook de vuurwerkbrand aan de Beekstraat tijdens de jaarwisseling van 2021-2022 speelt volgens de organisatie mee bij de afweging. Met het verbod wil zij mogelijk risico vooraf zoveel mogelijk uitsluiten. Ja, zo staat het hier bij het artikel. Je kunt het nalezen op de website van de Local en de Loop.

0: Tol en Tol. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend is er veel bewolking. Op de meeste plaatsen is het droog. Maar in het noorden van het land is lokaal een spat motregen mogelijk. Halverwege de ochtend is het ongeveer 14 graden. En de wind is zwak of matig. En waait er zuidwesten tot westen. Nou, vanmiddag zijn er wolkenvelden. En hier en daar enkele opklaringen. Neerslag van betekenis valt er niet. Maar soms wat motregen is vooral in het noorden en oosten van het land niet uitgesloten. Onder de bewolking is het 17 tot 19 graden. Daar de zon toch goed doorbreekt in de middag kan het soms 20 tot 21 graden worden. En de grootste kans hierop is voor Zuid-Nederland. De wind is veelal zwak en waait uit het westen. En vlak aan zee is de wind matig van kracht. Zoals tot zover het weer van vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar hier is de plaats. En die is getiteld Sitting Down Here.

Lena Marlin met Sitting Down Here. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken even de dagen woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Dan morgen een zonnige dag, ook af en toe bewolking. Wel kans op een klein buitje, 3 mm staat erbij. En de windkracht 2 uit het west-zuidwesten. Donderdag een zonnige dag, af en toe bewolking. Een windkracht 3 uit het noordwesten, een droge dag. En dan wordt het 18 graden. Vrijdag 20 graden, volop zon. En een windkracht 2 uit het zuidwesten. Dan kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 8. Morgen ook een weercijfer 8. Donderdag een weercijfer 10. En vrijdag ook een weercijfer 10. Dus hoge weercijfers. Ook een, zo na het weekend toe. Voor het Herfstfestijn in Oosterwolde is dat heel gunstig natuurlijk. Hè, voor de organisatie, maar ook voor natuurlijk het publiek. Ja, leuk. Dus ja, dat wordt leuk daar in Oosterwolde. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van Tina Charles.

0: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Toch staan er wel een paar wat langere files nu. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk 4 kilometer. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 9. A325 Arnhem-Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 2 kilometer. In alle gevallen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

0: Tony Christie met Is This The Way To Amarillo. Een plaat uit 1971. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minitemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1910, was 0,7 graden. En de hoogste is gemeten in 1989, was 26,7 graden. De langste neerslagduur was in 2004, was 15,7 uur. En de hoogste etmason van de neerslag was in 1924, was 33,7 mm. Ja, het laatste blok, het Nederlandstalige blok. En wat gaan we dit keer draaien naar de makkers met Maar Ik Heb Jou. Ook Luc Bral komt voorbij met Hallo, hier ben ik dan. En we beginnen met Lisbeth List, met Te Veel, Te Waar.
1: Dit is de Ochtendspits, met nu het Hollands Kwartier.

Hallo, hier ben ik dan, een plaat van Luc Bral. Het was een plaat uit 1974 en daarvoor Lisbeth List met ook een plaat uit 1974. Te veel, te vaak, zo was de plaat getiteld. Nou, inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen, woensdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur straks bij de Loco Mandje van de Radio met Willem van den Belt. Nou, we kijken op de webcam. Ja, Willem is al druk doende in de studio. Heeft de playlist alweer klaar, zo te zien. En ook de jingletjes staan er weer klaar. En ook de laatste nieuwtjes heeft hij absoluut weer opgezocht. Dus we gaan er zeker van genieten van het programma Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Ook de muziekleus in de middag vanmiddag natuurlijk tussen 2 en 4 uur. Nog geen broodje bal tussen 12 en 2 uur. Maar wel een gewoon lekkere non-stop hits. Dus gewoon broodje bal hits tussen 12 en 2 uur. En wat kun je horen bij de Lou? Nou, dan pakken we even dat er ook bij. Straks het Muziekmuseum. Nog een uurtje met Dries. Ja, ik ga nog een uurtje door met het Muziekmuseum. En dan vanaf 10 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. Met de enige echte, ja, de directeur van dat programma, Bart van Dijk dus. Van 10 tot 12 uur. En dan middagmatinee met EB van 12 tot 2 uur. En dan topdag met Gerrit de Top. Ja, we gaan nog één plaat draaien. En doen we dit keer met een plaat van de Makkers met Maar Ik Heb Jou. Heet tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
1: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
3: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
1: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er

0: A28 van Zwolle naar Amersfoort is het nog wel erg druk tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken. Langzaam rijden over 15 kilometer met een kwartier vertraging. A325 Arnhem richting Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De oorzaak is een ongeluk in Nijmegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

Bottenschijf. Wel de bottenschijf voor deze week. En deze week is week 39 in plaats van de Goldies met Every Little Thing. Goedemorgen. Je luistert mee naar het Muziekmuseum op Loe FM op de vroege dinsdagmorgen. Ja, het is vandaag weer de 22e van de septembermaand. Het Muziekmuseum, ja, dit uur dus met Dries. En straks na 10 uur tot 12 uur komt Bart van Dijk weer in de studio met het vervolg van het Muziekmuseum.

Coco Cabana in plaats van Barry uit 1978. Ja, muziekmuseum. Normaal gesproken dit uur ook met Bart van Dijk. Maar Bart van Dijk, ja, je weet het, hè, hartstikke druk mannetje. Is ook druk bij andere gelegenheden. Dus af en toe dan is hij zo druk. Dan komt hij een uurtje later in de studio. Dat kan voorkomen natuurlijk. En dit is vandaag dus ook het geval. Niet erg, we gaan het even opvullen met lekkere hits. Met lekkere muziek. Dat in de playlist staat hier. Ik heb het iets aangepast, maar we gaan wel een leuke plaat draaien dit uur dus. Bij Lou FM. We gaan straks nog even kijken als er nog berichten staan op de website. Dus dat kun je allemaal verwachten. Dus dit uurtje bij de, ik wou wel zeggen de. Nee, maar het is gewoon het. Ja, het is het muziekmuseum.

Dreamer, een plaat van Supertramp uit 1981. Ja, het vorige uur had ik ook al een berichtje erbij gepakt van de website van loomedia.nl. Ik zal nog even dat berichtje nog even erbij pakken. Streep door stro en hooibalen bij winter in de vesting na brandincident. Even neerploffen op een strobaal en een tafeltje van maken of balen gebruiken in een historisch tafereel. Bij winter in de vesting hoorde stro jarenlang bij het straatbeeld en tijdens de editie van 2026 zijn stro en hooibalen niet meer toegestaan. De organisatie neemt die maatregel zelf nadat achtergebleven stro na de vorige editie volgens haar 's nachts op meerdere plaatsen in brand werd gestoken. De organisatie vreest vooral dat losliggend stro bij een brand door straten kan waaien en het vuur zich zo kan verspreiden. Winter in de vesting wil dat risico in de historische binnenstad niet langer nemen. Ook de vuurwerkbrand aan de Beekstraat tijdens de jaarwisseling van 2021 en 2022 speelt volgens de organisatie mee bij de afweging. Met het verbod wil zij mogelijke risico's vooraf zoveel mogelijk uitsluiten. Dus vandaar dus ja, geen stro en hooibalen meer in de binnenstad tijdens winter in de vesting. Je kunt het artikel nalezen op de website van de Loomedia.nl.

0: Robbie, een plaat van Peter en zijn rockers uit 1974. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend is er veel bewolking. Op de meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden van het land is lokaal een spat motregen mogelijk. Halverwege de ochtend is het ongeveer 14 graden en de wind is zwak of matig en waait uit het zuidwesten tot westen. Nou, vanmiddag zijn er wolkenvelden en hier en daar enkele opklaringen. Neerslag van betekenis valt er niet, maar soms wat motregen is vooral in het noorden en het oosten van het land niet uitgesloten. Onder de bewolking is het 17 tot 19 graden en daar waar de zon toch goed doorbreekt in de middag, kan het 20 tot 21 graden worden. De grootste kans hierop is voor het Zuid-Nederland en de wind is vooral zwak en waait uit het westen en vlak aan zee en is de wind matig van kracht. Nou, vanavond is op veel plaatsen droog, met vooral in het zuiden opklaringen. In het noorden en noordoosten is nog steeds kans op motregen. En halverwege de avond is het zon 15 graden en het waait nauwelijks. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Dan pakken we er ook even erbij. Maar nu eerst een plaat van de Gibson Brothers.

0: De Gibson Brothers, we gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Dan morgen een zonnige dag, wel af en toe bewolking. Ook kans om een klein buitje, 3 mm staat erbij. En de windkracht 2 uit het west-zuidwesten. Kijken we naar donderdag, een zonnige dag, af en toe bewolking. Een windkracht 3 uit het noordwesten. Maar wel veel zonneschijn dus op de donderdag. En vrijdag volop zon, 20 graden met een windkracht 2 uit het zuidwesten. Dan kijken we naar de weercijfers. Vandaag weercijfer 8, morgen ook weercijfer 8. En donderdag, Bart, hier staat een weercijfer 10. En vrijdag ook een weercijfer 10.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk en lost nu snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Nijkerk 4 en tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer. De vertraging is in alle gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De boer, dat is de kerel, in plaats van normaal. We pakken nog even de programmering erbij van de Lou. Wat kun je vandaag verwachten op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 10 uur met het Muziekmuseum. Dan de directeur van het Muziekmuseum. Bart van Dijk dus met het Muziekmuseum van 10 tot 12 uur. Van 12 tot 2 uur middagmatinee met EB, met Erwe Bos. Een topdag met Gerrit Top. Van 2 tot 4 uur muziekcarousel. Van 4 tot en met 6 uur. En dan Ellen en Rob van 6 tot en met 8 uur. En dan Stemloos met Ben Ransdorp van 8 tot 9 uur. En Love Songs ook met Ben Ransdorp van 9 tot 10 uur. En dan een herhaling van Wij Willen Weten van 10 tot 11 uur. Tot zover de programmering van Lou FM. Ja, we gaan er weer richting 10 uur. Dat betekent alweer het einde van dit uurtje van het Muziekmuseum. Straks na 10 uur dus Bart van Dijk in de studio. Nou, Bart van Dijk is nog er staat bij het koffiezetapparaat volgens mij. Nou, Bart van Dijk is al in de studio. En we gaan straks genieten dus van de stem en van de muziek van Bart van Dijk. Ik heb nog 2 platen voor je klaarstaan. Een plaat van José en Ron. En ook een plaat van Marco Borsato met die leuke plaat Dochters. Tot morgen.

0: Ik ben echt een gevoelsmens, dus ik wil gewoon een gevoelig plaatje horen.
1: 7:15 op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: 105.5. Dit is Blue FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Frizzle Sizzle uit de jaren 80. De dames bestaan nog steeds trouwens. Ja, ook als groep. Frizzle Sizzle treden ook nog zo af en toe op. Ja, zijn wel wat ouder geworden, maar ja, oké, dat overkomt iedereen. Zo zie je maar weer. Daarvoor hadden we de botterschijf voor deze week. Goldies en Every Little Thing. Country-achtige muziek. Ik ken Goldies niet. Ik heb ook wat appverkeer en wat mailverkeer over Goldies zien langskomen bij de medewerkers-app. Dries die had ook al wat, maar het waren hele andere Goldies als de Goldies die gebotterd worden. Nou, er zal in de loop van de week wel wat meer informatie over komen. Every Little Thing dus. Niks mis mee met de botterschijf voor deze week. Het is 9:55. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij het tweede uur van het Muziekmuseum. Ja, het eerste uur dat is gedaan zoals de laatste weken door collega Dries Smit. En ja, ik noem het zelf maar het vakantierooster. Nou, dat duurt nog 2 weken. Dries die weet dat al. Dus, en die ging er zonder problemen mee akkoord. Dus nog 2 weekjes. Gewoon Dries, 3 uur lang de Veluwe start-up. Oftewel de muzikale ochtendspits met Dries. En ja, 2 weekjes dat wij elkaar nog tegenkomen tussen 10 en 12. Dus vandaar. Nou, wat Dries betreft, hij was er weer. En ja, had gewoon natuurlijk de gezellige muziekmuseum muziek. Ja, hoe die aan het lijstje gekomen is, weet ik niet. Maar nee, wat dat betreft een goed begin van deze dinsdagochtend van het muziekmuseum. En ja, wat Dries anders tussen 8 en 9 dan doet, even praten over het weer en het weercijfer 10. Ja, dat heeft hij dus nu opgeschoven na tussen 9 en 10. Ja, dus zo zie je maar weer. Anders doet hij dat nou ja, bij het weeroverzicht ongeveer 9:50. En nu deed hij dat ongeveer 9:50. Zo simpel gaat dat. Het is allemaal niet zo moeilijk. In ieder geval weercijfer 10 voor aanstaande donderdag en zelfs ook vrijdag. Dus wat dat betreft niks mis mee. De weersvooruitzichten vooruit. Ik heb het weerbericht van Dries trouwens hier ook nog bij de hand. Dus dat zullen we straks nog een keer herhalen. In ieder geval collega Smit, bedankt voor de ochtendshow. 2 uur lang de ochtendspits en daarna een uurtje muziekmuseum. En morgenochtend, woensdagochtend, datzelfde schema tussen 7 en 10. Wat heb ik op het programma? Nou, ik pak zo dadelijk de krant erbij. Kijken naar de website van loomedia.nl, wat daar allemaal op staat. Ik ben heel benieuwd. En we hebben natuurlijk ja, tussen nu en 11 uur in het programma Poldergoud verstaanbare liedjes. Met andere woorden, Nederlandstalige muziek. De fans van die Nederlandstalige muziek, nou. Gewoon blijven luisteren.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Oh, de Dikdakkers, de Cowboys en de Indianen. En daarvoor Miss Montreal. Nieuwe plaat van deze Miss Montreal. En ik had het net al over wat appverkeer wat ik vorige week zag langskomen. Ook onder andere over deze Miss Montreal. En daar zag ik een naam langskomen waarvan ik dacht, hey, die is toch alleen maar van de tijdloze muziek. Maar die man, en dan heb ik het over collega Willem, die was ook gecharmeerd van de nieuwe Miss Montreal. Nou, je hoorde hem zojuist, het heet Groot. Kijk even naar de website van Lou Media en we zien daar staan de Hokseberg, een mooi voorbeeld van duurzaam bouwen. De klimaatestafette, uitgereikt aan Prins Bouw. Met de klimaatestafette in de gemeente Elburg wordt het stokje doorgegeven aan inwoners, organisaties en bedrijven die zich inzetten voor een beter klimaat. Dit keer is de klimaatestafette uitgereikt aan Prins Bouw, dat met de nieuwe woonwijk De Hokseberg in het Harde laat zien hoe duurzaam en toekomstbestendig bouwen in de praktijk kan worden gebracht. Prinsbouw is al meer dan 100 jaar actief in de bouwsector en een bekende naam in de regio. Bij de ontwikkeling van nieuwe projecten besteedt het bedrijf veel aandacht aan duurzame en energiebesparende oplossingen. De nieuwe woonwijk, de Hossenberg, is daar een mooi voorbeeld van. Een prestatie die de uitreiking van de klimaatestafette meer dan verdient. Aan de rand van het Harde is met de Hokseberg een nieuwe groene woonwijk ontstaan. De wijk biedt ruimte aan verschillende doelgroepen, waaronder starters, alleenstaanden, gezinnen, ouderen en bewoners met een zorgbehoefte. Wethouder Duurzaamheid Lammert Polinder is trots op deze nieuwe aanwinst voor de gemeente Elburg. Volgens de wethouder onderscheidt de Hokseberg zich niet alleen door de diversiteit aan woningen, maar vooral door de duurzame manier waarop de wijk is gebouwd. Daarmee is de Hokseberg helemaal klaar voor de toekomst. Bij de ontwikkeling van wijk de Hokseberg is volop rekening gehouden met klimaatverandering en het milieu. De woningen zijn goed geïsoleerd en voorzien van duurzame energievoorzieningen, zoals warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast is bewust gekozen voor speciale bouwblokken, waardoor minder bouwmateriaal nodig is. Deze bouwblokken houden in de winter de warmte binnen en zorgen er in de zomer juist voor dat de warmte buiten blijft. Het ei van Columbus. Ook de lichte gevels dragen bij aan een aangenaam binnenklimaat. Dit alles zorgt niet alleen voor meer wooncomfort, maar ook voor lagere energielasten. De groene daken, die bieden extra verkoeling, houden regenwater vast en dragen ook bij aan de biodiversiteit. Ook zijn in verschillende gevels ecologische voorzieningen, zoals nestkasten, verwerkt. De leibomen voor de woningen zorgen voor extra groen en hebben eveneens een duurzame functie. Met al deze maatregelen vormt de Hokseberg een mooi voorbeeld van hoe duurzaamheid, wooncomfort en een groene leefomgeving samen kunnen komen. De Hokseberg laat zien wat er mogelijk is wanneer duurzaamheid vanaf het begin wordt meegenomen bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk. Maar ook met kleinere aanpassingen kunnen inwoners bijdragen aan een duurzamere leefomgeving. Op het duurzaamheidsloket van de gemeente Elburg is informatie te vinden over de mogelijkheden om woningen te verduurzamen en energie te besparen. Meer informatie is te vinden bij Elburg Duurzaam. Meer informatie dus over subsidie, kleinere aanpassingen en wat daar allemaal mee te maken heeft met die duurzamere leefomgeving. Kijk op Elburg Duurzaam, daar staat alles op genoteerd.
1: De gezelligste aan het Veluwe weer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

Frans-Duits. En je denkt maar dat je alles mag van mij. En daarvoor ook nog Django Wagner. Mijn naam, dat is Marina. En daarvoor een hele tijd stilte op de radio. Nou, dat heeft te maken met een computerstoring hier in de studio van Lou Media. En die storing, die computerstoring is nog niet opgelost. Dus degene die aan het appen is, dank daarvoor. Maar nee, nog verre van dat. Dus er wordt nu momenteel gewoon muziek gemaakt met nou ja, nog wat ouderwets handwerk, met andere woorden cd's. Dus nou ja, Dries is inmiddels als technische man hier bij Lou Media ook al op afstand bezig. En nou ja, we hopen zo gauw mogelijk ook weer met de computer muziek te kunnen maken en de nieuwsberichten en dat soort dingen. Maar voorlopig dus eventjes alleen maar cd-muziek. En is trouwens niks mis mee hoor.

Oh, een beetje pijn. Willem Bart en aan alle mooie meiden. Daarvoor ook nog René Schuurmans en Laat de zon in je hart. Ja, ik zei het net al een klein poosje geleden. Computerstoring, dus dat betekent dat we het gewoon weer eventjes met cd's moeten doen. Dus als Jeanette luistert straks bij de middag matinee. Jeanette, nou ja, oké. Okay. Misschien is het voor die tijd al wel opgelost. Collega Smit is van afstand bezig. Nou, in ieder geval, we draaien nu nog even gewoon met wat ouderwets handwerk. En dan komt dat allemaal goed.

0: aannemersbedrijf van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk. Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: The Bee Gees and To Love Somebody. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Goldies and Every Little Thing. Het is inmiddels 14 na 11. Van harte welkom bij het derde uur van het Muziekmuseum. Ja, sorry voor het uurtje poldergoud. En ja, geen prettige onderbreking. Ineens was alles weg. Tenminste, het hele computersysteem was gecrashed. Laten we het daar maar op houden. Wat er precies allemaal aan de hand was, weet ik ook niet. Maar er moest gereset en geënterd en ge-F1'd worden. Laten we allemaal die toetsen maar achterwege laten. Ik hoop dat we nu in de lucht blijven. Ook eventjes dank aan Egbert. Die was hier met om de trap op en neer te lopen. Want er moest steeds naar de andere kant van het gebouw. En ook Dries op afstand was weer drukdoende. Zo zie je maar weer. Zo is iedereen nodig. En het doet het weer. En we hopen maar ook dat het zo blijft. Nogmaals dank dus aan Egbert en aan Dries. Ja, in de krant van vandaag. De Stentor heb ik het dan over. Deze sfeerbepalers zijn voortaan verboden tijdens winter in de vesting in Elburg. Met andere woorden, te gevaarlijk. Wat is er aan de hand? Nou, vorig jaar bleef er wat stro en hooi liggen na winter in de vesting in Elburg. Iemand stak het 's nachts in brand. Daarom besluit de organisatie het dit jaar te verbieden. Het is enorm jammer, maar het is niet anders. Ineens verschijnt er een opvallende mededeling op de Facebookpagina van Winter in de Vesting in Elburg. Jarenlang waren stro- en hooibalen een vast onderdeel van het decor, waarmee bezoekers zich eventjes in het Elburg van 1900 begeven. Maar dit jaar komt er een einde aan. In verband met de brandveiligheid hebben we moeten besluiten dat stro- en hooibalen dit jaar niet zijn toegestaan tijdens winter in de vesting, zo staat in het Facebookbericht. Dat besluit komt niet uit de lucht vallen, zo laat organisatievoorzitter Marien Pruis weten. Vorig jaar is er wat hooi en stro blijven liggen en dat is 's nachts in de brand gestoken, zo vertelt hij. Het was al na het evenement, maar wij zijn daar wel verantwoordelijk voor. En die verantwoordelijkheid wil hij niet meer nemen. Het is enorm jammer. Natuurlijk verhogen hooi en stro de sfeer, aldus de voorzitter, maar het is niet anders. Daarnaast speelt de grote brand tijdens de jaarwisseling van 2021 en 2022 een rol, zo laat de organisatie weten. Destijds begon rond 2 uur in de nieuwjaarsmorgen een zeer grote brand aan de Beekstraat in Elburg. En de organisatie is bang dat aangestoken stro ook kan leiden tot zo'n situatie, aldus Pruis. In november wil de organisatie een bewonersavond houden en daar kunnen bezoekers van het evenement hun vragen en opmerkingen kwijt, zo laat de voorzitter weten. Pruis kijkt, ondanks deze nieuwe situatie, wel uit naar het evenement op 11 en 12 december. We zijn er volop mee bezig, eigenlijk het hele jaar. Ieder jaar ziet hij bezoekers genieten. Dat maakt het ook leuk om weer te organiseren, maar dan zonder stro en hooi. De sfeer moet dan vooral van acts en bezoekers komen, aldus Marien Pruis.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

0: Roy Orbison in Dreams en daarvoor George Harrison, Got My Mind Set on You. Ja, ik kan erover blijven doorgaan, maar we hadden het vorige uur een toch wel hinderlijke computerstoring. Konden op dat moment alleen maar muziek laten horen en ook de microfoon gebruiken buiten de computers om. Nou, dat werd opgelost hier in de studio, ik zei het al eerder, door Egbert en op afstand door Dries. En voordat we Egbert zijn moeder een beetje ongerust maken, is niet de bedoeling, mevrouw Bos. Want hij zit hier uitgeteld nu aan tafel. Kopje sterke koffie, want wat is er met Egbert aan de hand? Hij moest verschillende keren op en neer die trap op en af. En dan naar het andere gebouwtje hier beneden. En dan weer met zo'n zo'n speciale code naar binnen. En dan in de gauwigheid dan tik je dat verkeerd in. Dus het was even hectisch. Ook voor Egbert, die toch in de loop der jaren wel wat gewend is. Maar het is allemaal gelukt. En het verschil met Egbert en met Dries. Dries die kon van afstand doen. Die kon gewoon zitten en een beetje met zijn muis scrollen. En we zagen hier dan de cursor over het beeld gaan. Maar Egbert die moest steeds heen en weer vliegen. Maar het is allemaal gelukt. Dus zoals ik al zei bij het begin van dit uurtje van het Muziekmuseum. Dank aan de beide heren, zodat we weer in de lucht zijn. En dat is ook wel handig voor Jeanette straks bij de middagmatinee. Dus Jeanette, ik hoop dat alles het blijft doen bij deze. Nou, in ieder geval, het is op dit moment opgelost en het is weer als vanouds. Nou, dus nogmaals, moeder Bos, niet al te ongerust worden. Hij zal er ongetwijfeld weer bovenop komen, maar hij is momenteel uitgeteld. Zo zie je maar weer. Wat ga ik vertellen? Nou, ik ga vertellen dat het aanstaande zaterdag 26 september Bokbierdag in Elburg is. Want liefhebbers van bokbier en gezelligheid, die kunnen aanstaande zaterdag weer hun hart ophalen tijdens de Bokbierdag in Elburg. De historische vesting en de haven vormen deze dag het sfeervolle decor voor een gezellige dag vol bokbier, muziek en lekker eten. Rond 12 uur begint het programma aan de havenkade. Een van de mooie tradities van de Bokbierdag is de bijzondere aankomst van het bokbier. Het bier wordt per Elburger botter naar de haven gebracht en niet veel later wordt het eerste vat aangeslagen en kan het feest beginnen. Wie verschillende bokbieren wil ontdekken, kan gebruik maken van de Bokumkaart. Daarmee kunnen deelnemers bij verschillende Elburgse horecazaken bokbieren proeven. Natuurlijk ontbreken ook lekkere hapjes niet en voor wie eens iets anders wil proberen, is er zelfs bokbierijs. De Bokbierdag draait echter niet alleen om het bier. Laten we dat goed in de gaten houden. De gezellige sfeer, muziek, historische binnenstad en vele bezoekers maken er ieder jaar weer een bijzonder evenement van. Ook in de vesting valt volop wat te beleven. Een bierkoets trekt door de historische straten en onderweg zorgen onder andere muzikanten, maar ook de stadsomroeper en de Elburgse hellebardiers voor extra sfeer. Zoals ik al vertelde, de festiviteiten beginnen rond 12 uur en de toegang tot het evenement is gratis. Voor deelname aan de bierproeverij geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Nou, het hele verhaal gaat dus over aanstaande zaterdag 26 september, de Bokbierdag hier in Elspeet.
1: Muziekmuseum. Waar herinneringen klinken.
0: Ja, dan heb ik het wel over Elspeet. Hoe ik daar nog bij kom, weet ik niet. Maar aanstaande zaterdag natuurlijk de Bokbierdag in Elburg.

0: en you and a dog neemt boeg. Het is 11:30 en laten we eens naar het weerbericht kijken. En ik ben heel benieuwd of ik die 10 door Dries vanmorgen voorspeld voor de donderdag, maar ook voor de vrijdag had Dries een weercijfer 10. Ik ben benieuwd of ik dat ook in het weerbericht tegen kan komen. Vandaag overheersen wolken. In het noorden kan motregen vallen en het zuidwesten heeft vanmiddag de meeste kans op zon. Het wordt al met al zo'n 18 tot 20 graden bij weinig wind uit het westen. Morgen, donderdag. Nee, morgen woensdag. Wel even bij de tijd blijven. Morgen woensdag begint grijs, mogelijk mistig. Later schijnt ook soms de zon en kan er een bui vallen. En bij het zuiden blijft het tot de avond droog. Bij weinig wind wordt het zo'n 20 of 21 graden. Dan de nacht naar donderdag vallen er buien en waait het flink. Dan de donderdag komt het cijfer 10 tevoorschijn. Donderdag is er meer zon bij zo'n 17 tot 20 graden. De dagen erna schijnt geregeld de zon en is het vrijwel droog met zo'n 19 tot 23 graden. Nou ja, in die twee dagen dus twee tienen volgens Dries. Ben benieuwd. Na het weekend dan wordt het mogelijk nog iets warmer. Oftewel de zogenaamde Indian Summer. Oftewel het prachtige nazomerweer dat zit er aan te komen.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

0: Keith Marshall en Only Crying. En daarvoor de Bee Gees. Daar hadden we al een stukje van gehoord tijdens de stroomstoring die we vanochtend hadden. En toen moest die van de cd worden gedraaid. En dit keer dus helemaal maar weer uit de computer. De Bee Gees en Lamp Light. Kijken nog even naar de website van Loop Media en we zien daar een verhaal staan. Ja. Heel veel mensen die zeggen, dat overkomt alleen maar anderen, maar dat gebeurt mij niet. Nou, misschien komt het volgende verhaal je bekend voor. Luister. Een 90-jarige vrouw uit Nunspeet en een 84-jarige vrouw uit Zutphen raken duizenden euro's kwijt nadat oplichters hun bankpassen thuis laten ophalen. De mannen duiken daarna op bij een casino en een geldmaat. In Nunspeet, daar wordt een 90-jarige vrouw gebeld door iemand die haar wijsmaakt dat ze gevaar loopt. Om haar geld zogenaamd veilig te stellen, komt iemand langs om haar bankpas en contant geld op te halen. Een paar uur later duikt een man op bij een casino in Helmond. Vlak voor middernacht pint hij daar 4 keer kort achter elkaar met de bankpas van de vrouw. Eerst haalt hij 2 briefjes van 100 euro uit de automaat en daarna nog 16 briefjes van 50. Dat levert hem in korte tijd 1000 euro op. Maar daar blijft het niet bij. De man doet zijn pet af en loopt naar een andere automaat in het casino. Daar gebruikt hij de gejatte pas nog 2 keer en alleen in het casino wordt zo 1400 euro opgenomen. Met andere transacties erbij raakt de 90-jarige vrouw uit Nunspeet in totaal ruim 2000 euro kwijt. De man verlaat het casino even voor middernacht. Ook in Zutphen eenzelfde verhaal. Ook daar slaat een oplichter toe. Een vrouw van 84 wordt 's middags rond 2 uur gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Ze wordt urenlang aan de lijn gehouden en rond 5 uur staat een man bij haar wooncomplex om haar bankpassen op te halen. Amper een uur later verschijnt diezelfde man bij een geldmaat. Hij draagt een zonnebril en een mondkapje. Met een van de meegenomen passen neemt hij 1000 euro op. De man die de passen bij de vrouw ophaalt en degene die later pint, is dezelfde persoon. Ja, aan het eind van dit verhaal natuurlijk, wie de oplichters herkent, wordt gevraagd zich te melden bij de politie. Nou, een foto erbij van die ene man, waar ik het net al over had, met zonnebril en mondkapje. Ja, wat voor mondkapje is dat? Ja, dat is een coronamondkapje. Die had hij nog, waarschijnlijk, of... Nou ja, hoe die eraan gekomen is, dat was ook in die tijd niet zo moeilijk, want die dingen die waren overal. Dus een corona mondkapje en een zonnebril. Hij kijkt wel iets over de zonnebril heen om bij het pinnen de juiste cijfers in te tikken, want dat kon hij waarschijnlijk door de zonnebril niet goed zien. Nou, in ieder geval, het hele verhaal is te lezen op de website van Loop Media. Het verhaal dus over die 90-jarige vrouw uit Nunspeet en die 84-jarige vrouw uit Zutphen die duizenden euro's kwijt zijn nadat oplichters hun bankpassen thuis laten ophalen.
1: Muziekmuseum.
2: Waar herinneringen klinken.

Tony Spencer Band en Cathy Scalown. En de Boys Town Gang hoorden we nog eens een keer met Can't Take My Eyes Off You. Ja, het Nations League voetbal zit er aan te komen. En de komende duels tussen Ierland en Israël die staan onder hoogspanning. Beide landen spelen binnenkort 2 keer tegen elkaar in de Nations League, maar liggen na uitspraken over en weer op ramkoers. Intussen roepen 160 Ierse sporters op tot een boycot van de wedstrijden. Andere mooie duels in de Nations League. Natuurlijk de wedstrijden tussen Noorwegen en Portugal, oftewel Haaland tegen Ronaldo. Kijk eens aan. En ook Nederland, ja, niks mis mee, maar aanstaande donderdagavond tegen Duitsland. En we hebben een nieuwe bondscoach en die werkt aan een elftal dat veel dynamischer moet zijn dan tijdens de laatste 2 grote toernooien. Nederlands elftal liep bij de laatste 2 eindtoernooien het minst van alle teams. In het kilometerklassement van een EK en een WK staat Nederland stijf onderaan. Nee, onder de nieuwe bondscoach Xavi mag dat niet meer. Gisteren begon hij met het smeden van een dynamisch oranje. Nou, wat gaat hij er zelf aan doen? Nou, heeft Marianne beloofd dat hij het Wilhelmus zal leren. Ho, ho. En wie is Marianne dan? Is dat zijn liefje? Nou nee, Marianne, dat is KNVB-baas Van Leeuwen. Nou, ik ben heel benieuwd of die aanstaande donderdagavond, voordat de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena Nederland tegen Duitsland, of die dan ook het Wilhelmus al mee kan zingen en hij de taal machtig is, of dat hij gewoon een beetje mee mompelt. Dat kan natuurlijk ook. Dan wordt er ook over een paar dagen weer hard gereden met Formule 1-auto's en Isaac Hadjar is hersteld van zijn polsblessure en kan tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan weer plaatsnemen in de auto. Dat meldt zijn automerk Red Bull in een persbericht. De teamgenoot van Max Verstappen miste de afgelopen 3 races en werd vervangen door Liam Lawson. Red Bull is verheugd om Isaac dit weekend weer te mogen verwelkomen, zo schreef de renstal. Isaac is zeer succesvol hersteld van zijn polsblessure en zal donderdag in Baku weer in actie komen. Hou even in de gaten, de dagen zijn wat veranderd, want vanwege een herdenkingsdag in Azerbeidzjan is het raceprogramma deze week aangepast. De eerste vrije trainingen zijn al op donderdag, de kwalificatie is op vrijdag en de race die volgt dan op zaterdag, niet op zondag, maar dus op zaterdag.

De Gats en Marianne brengt ons bij het eind van deze dinsdag editie van het Muziekmuseum. Het eerste uurtje met collega Smits als derde uur van de muzikale ochtendspits. En de laatste twee uur hebben wij het samen gedaan. En van die laatste twee uur verviel een groot gedeelte bij het middelste uurtje, bij het uurtje Poldergoud. Door de stroomstoring. Nou, ik had hier gelukkig in de studio assistentie. Zowel van Egbert als van Dries. Tenminste, Egbert hier in de studio en Dries op afstand. Nou, Egbert heeft bijna zijn schoenen versleten door het op en neer lopen op de trap en buiten en allemaal dat soort dingen. Nou, het is weer opgelost en eventjes ter info aan Dries. De stop is gloeiend heet. Ja, dat was vroeger ook wel eens. Dat is nog zo'n ouderwetse stop. Tegenwoordig heet die automaten, maar nee, de stop is gloeiend heet, Dries, dus er moet wel wat aan gebeuren. Nou, alle gekheid op een stokje. We zijn er weer morgenochtend, eerst dan tussen 9 en 10, het Muziekmuseum met Dries, na de muzikale ochtendspits. En dan tussen 10 en 12 treffen wij elkaar weer, dan met ongetwijfeld een nieuwe column van Arnold Bergmans, ongeveer 10:30 zal dat zijn. Zo dadelijk. De middag matinee met Jeanette en om 12:30 dan dient zij de lunch op. De broodjes worden inmiddels gesmeerd, dus wat dat betreft niks mis mee. Zo dadelijk de middag matinee en het is dinsdagmiddag, dat betekent ook GJ Top met de topshow vanmiddag van 2 tot 4. Hele fijne luisterdag met Lou FM en wat mij betreft graag tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt, het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden, bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 2.

0: you love somebody, set them free. Ja, en natuurlijk de bottenschijf van deze week. En die is van de Goldies en Every Little Thing. Ik moet zeggen, ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat hoorde collega's ook zeggen. Dus gelukkig ben ik niet de enige. Maar het klinkt wel lekker. Heerlijk country. En wat is dat in opmars, zeg. Kijk maar naar Douwe Bob. Ik hoorde hem vanmorgen vroeg nog bij Radio 2. Gaan we straks ook nog draaien. Want het is een ontzettend mooi nummer. Maar ondertussen is het wel al 11 minuten over 12. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee. Met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik. En ik heet je inderdaad van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. We hebben een grote dank gaat uit naar de heren van dienst. Dan heb ik het over Bart van Dijk en Dries Smit. Dries begon natuurlijk om 7 uur hier op Lou en Loco FM. En zo gaan we de hele dag door. Nou, ik ga de gezelligheid die zij voortbrachten ook weer voortzetten. Hier in Middagmatinee tot 2 uur vanmiddag. Houd ik je op de hoogte van het nieuws en uiteraard veel muziek. Belgische muziek. Nou, dat is gewoon Nederlandse muziek natuurlijk. Clouseau, Anne.

Ja, Rita mag zo meteen verder, want het is niet de bedoeling natuurlijk dat we een en al nummers gaan draaien achter elkaar. Want dan kunnen we net zo non-stop gaan draaien. 7:12, middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. En ik weet niet hoe het jou vergaan is, maar ik moest wel gniffelen bij het volgende nieuwsitem. Want het was werkelijk overal op de journaals en dergelijke werd dat wel opgepikt. Want Donald Trump die opende maandag een nieuwe landingsplek voor helikopters bij het Witte Huis. Maar opmerkingen van de Amerikaanse president tijdens de openingsceremonie waren onverstaanbaar. En dat gebeurt niet vaak. Het mediamoment werd live uitgezonden op de website van het Witte Huis. Maar de microfoon pikte het geluid van de president niet op. Enkel de helikopter was te horen. De grote Amerikaanse televisienetwerken ABC, CBS, Fox News en NBC weigerden de taak van CNN over te nemen. Nu die nieuwszender, net als MS, Now en Politico, niet meer welkom is in het Witte Huis. Omdat ze volgens de 80-jarige Republikein fake nieuws verspreiden. Nou, ze hebben dat dus niet gewild en daardoor was er ook geen geluid bij deze man. Is dat belangrijk? Nee, het is niet belangrijk, maar hij stond wel flink voor paal. Dat mag je dus wel stellen. En ik denk dat Bart het hier ook al over gehad heeft. Hè? Het even neerploffen op een stroobaal, een tafeltje van maken of de balen gebruiken in historisch tafereel. Het gebeurde altijd bij winter in de vesting, want daar hoorde het al jarenlang bij het straatbeeld. Nou, tijdens de editie van 2026 zijn stro- en hooibalen niet meer toegestaan. De organisatie neemt die maatregel zelf nadat achtergebleven stro na de vorige editie volgens haar 's nachts op meerdere plekken in brand werd gestoken. Nou, ze zijn dit dus overeengekomen na controle van de brandweer. Het is geen beslissing van de brandweer geweest, dus het had nog gewoon gemogen. Maar de organisatie zegt toch gewoon, we doen het niet en zorg maar voor andere leuke winterse oude taferelen met onder andere jute zakken en dergelijke. Want daar kun je het ook mee aankleden. Maar ja, aan de andere kant, die branden denk ik net zo hard als een stroobaal. Dus helemaal tegengaan kun je het niet. Ik moet zeggen dat de reacties mild zijn op Facebook. Ik had verwacht dat iedereen ontzettend losging. Maar dat valt allemaal wel mee. Mensen snappen het en dat is prima. Goed, nu mag jij wel, Rita Marley, One Draw.

0: Ik wil helemaal in de ban zijn van de country muziek. Ik vind reggae ook nog steeds heerlijk hoor. Het is een lekker beetje meedeunen en een beetje meeneurien met de muziek die gemaakt wordt en gemaakt is. Ik ben ooit eens naar van die feesten geweest waar alleen maar best grote reggae artiesten en of bands waren. Maar dat doe ik niet weer, want het is echt één grote walm toen de tijd van wiet waar je doorheen moest als je die zaal uitstapt. Dacht je dat je zelf de hele avond gebruikt had. Maar goed, het had wel wat en het is leuk om het een keer mee te maken. Ja, geen geld meer voor onderzoeken naar oorlogsmisdaden die daardoor dus stil komen te liggen. Dat zou het gevolg kunnen zijn van nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Bronnen zeggen tegen Reuters en de Wall Street Journal dat de VS op zeer kort termijn komt met sancties tegen het hof. En dat kan dus grote gevolgen hebben. Welke sancties er worden opgelegd is nog niet bekend. Waarschijnlijk gaat het om dezelfde sancties die de regering Trump eerder al invoerde tegen verschillende functionarissen, om wie de helft van de zittende rechters en de voorzitter van het strafhof. Het werd Amerikaanse bedrijven simpelweg verboden om zaken met ze te doen. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen, als ik mijn mening moet geven, en die moet ik gelukkig niet geven, zou ik denken, waar haal jij het lef vandaan om dus dit hof te bekritiseren? Maar ja, dat komt natuurlijk omdat zijn vriendjes aangeklaagd worden. En dat probeert hij op deze manier toch te ontlopen. En wie weet is hij zelf ook wel een keer aan de beurt. En als je dan geen strafhof meer hebt, hoef je ook niet te verantwoorden. Dus het kan ook al een vooruitziende blik zijn natuurlijk. En ja, in Doornspijk hebben ze toch wel een serieus probleem. Want een bewoner van de Meesterbergweg in Doornspijk trekt aan de bel rond de regelmatige aanwezigheid van wolven in de omgeving van de Meesterbergweg. Dit bij zowel het Elburgse College van Burgemeester en Wethouders als de Raad. Hij geeft aan dat het gevoel van veiligheid volledig weg is bij de bewoners. In een weiland naast zijn woning is recent nog een kalf volledig opgegeten door wolven. Bij het aangeleind uitlaten van zijn hond wordt een wolvenfluitje meegenomen, omdat een wolf een paar keer achter zijn vrouw is langsgelopen. Een confrontatie is maar net te voorkomen. Maar zo geeft hij aan, het voelt en is absoluut niet veilig. Zelfs in een omheind stuk land durft hij de hond niet alleen te laten lopen. Dat is niet fijn, want zijn kinderen bijvoorbeeld, die komen regelmatig in het donker fietsend thuis. Nou, dat levert dan weer een onveilig gevoel op. Nou, de dieren natuurlijk die daar scharrelen, hè, schapen, kalfjes en alle andere, bijvoorbeeld de waterbuffels, die zijn er ook. Nou, die zijn allemaal toch wel een prooi voor deze wolf. Maar ja, wat nou de oplossing is, ik heb hem in ieder geval niet. Ja, afschieten, dat wordt natuurlijk overal genoemd. Maar ja, ik denk dat er nog meer oplossingen zijn. Dat je dan inderdaad een probleemwolf, die moet je kunnen afschieten. Want dat gaat ook nooit meer goedkomen. Dit is trouwens Boney M. En ik zag laatst een coverband die dat uitstekend kon nadoen. Maar ja, aan de andere kant denk ik, joh, je moet het niet nadoen. Je moet het lekker op je eigen manier doen. Maar ze delen dus Boney M. met onder andere Ma Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Natuurlijk een grote hit uit 1977. En zo hadden ze wel veel meer grote hits. Zijn ze er heel veel beter mee geworden? Nee, absoluut niet. Want als je foute manager hebt en dergelijke, dan houd je er niet heel veel centen aan over. Maar goed, ik hoop dat het een leuke ervaring was. Dan kun je dat tenminste nog meenemen de rest van je leven. Het is inmiddels 12:30 geworden. Dat betekent dat we de lunch gaan openen. Lekker op tijd een keer. Nou, dat gebeurt niet zo heel vaak, moet ik zeggen. En in de hoofdrol staan in het lunchblokje straks de vrouwen. Maar daar meer over zometeen. Wat heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan ook voor jullie natuurlijk, eet smakelijk. En voor al hun geld, geniet even van het rustpuntje van misschien wel een hectische dinsdag de 22e september. En de herfst mag dan zijn intrede hebben gedaan. Het is nog steeds best wel lekker na zomerweer. Oké, het is af en toe bewolkt, maar echt koud is het niet. Dus heerlijk weer om even op pad te gaan. Goed, zijn we nu toch echt aanbeland bij het lunchblokje. Nou, ik heb voor jou klaarstaan Let's Stay Together van Tina Turner, de Margriet Eshuis Band, Black Pearl en I'm Coming Out van Diana Ross.
1: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.
2: Let me say the same, baby.

deze drie die in het lunchblokje te horen waren. Ik ga het gewoon nog een keer noemen. Tina Turner, Margriet IJshuis en Diana Ross. Nou, morgen natuurlijk zo rond 12:30 weer een nieuw lunchblok. Maar dan weer met een hele andere keuze. Dat is maar goed ook, anders zou het wel heel erg eenzijdig zijn. We gaan eens even naar het nieuws kijken. En dan zien we dat 7 jaar cel geëist is tegen Jalal O. Dat is voor zijn rol bij de fatale explosie van de Schammenkamp. Nou, hij bleef dus maar volhouden dat hij er niets mee te maken had. Hij onderverhuurde het pand waar dus de drugs gefabriceerd werden en de explosie plaatsvond. Nou, heel veel zaken tegen hem die aangaven dat hij wel degelijk er iets mee te maken had. Hij probeerde heel veel uit te wissen in de hoop dat het niet achterhaald werd. Maar ja, dan dacht hij dat de politie wat minder kon als dat hij deed. Dus hij is gewoon aan de beurt. En ik denk dat hij die 7 jaar wel gaat krijgen. Of de rechter moet anders besluiten. Ja, en dit is dan weer triest nieuws hoor. Want ja, dat is ook triest nieuws hoor. Maar dit vind ik veel erger nog. Want bij een schietpartij op een middelbare school in Turkije zijn vandaag 11 scholieren gewond geraakt. De 15-jarige verdachte had de dag ervoor ruzie gehad over pesten en meisjes. De politie doet onderzoek naar de gebeurtenissen die aan de schietpartij vooraf gingen. De schutter had ruzie met enkele leerlingen en opende daarna het vuur op een middelbare school in Turkutlu, een plaats in de regio Manisa. Dat schrijft de Turkse krant. 11 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. De slachtoffers zijn tussen de 14 en de 17 jaar oud. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nou, weer zo'n jonge gast dus, hè, die toch op een of andere manier aan een pistool kunnen we wel komen. Geweer, lijkt het wel of hij die in de hand heeft. En op die manier dan gewoon zoveel gewonden kan veroorzaken. Gelukkig geen doden. Dat was bij die explosie wel het geval. Hè? Dus ik zei al, ik vind het niet zo erg. Maar dat heb ik het natuurlijk niet over die explosie. Had ik het over de straf die deze man heeft gehad. Nou, laten we eens even wat leuker nieuws erbij halen. Want wie kent het niet? Hives. Ja, ik heb er ook op gezeten. Ik moet zeggen, nachtenlang. Dus het was helemaal niet goed voor je slaap die je ontzettend nodig hebt. Zeker in je werkende leven. Maar het was altijd allemaal zo vernieuwend. En je kon met de hele wereld praten op een hele simpele wijze. Alleen aan het eind van de maand kreeg je de telefoonrekening. Het ging alles door met die modems. En dan schrok je eventjes. Want dat ging over de honderden guldens. Zoveel fratte dat ding dan. Maar toen hadden we dus Hives. Dat was het eerste echte chatprogramma. Kon je ook hele leuke dingen mee doen. Hè? Je kon elkaar plaatjes versturen. Je had een dansende banaan. Die ken je natuurlijk nog wel. Nou, op een gegeven moment werkt dat gewoon niet meer. Want ja, het is verouderd. Hè? Je kunt er niet meer mee als chatten. En that's it. Het is niet dat ze een algoritme of iets dergelijks erin verstopt hadden. Dus je kreeg ook niet akelige reclame. Zoals je dat bij de Facebook wel hebt. Nu hebben ze toch besloten terug te komen. Juist als tegenhanger. En ik moet zeggen, ik ben daar wel voor. Of ik er zelf weer een account zou nemen, daar weet ik niet. Daar is het te lang voor geleden. Maar ik denk dat het voor de jongeren best een heel leuk medium is om op die manier met elkaar te praten. Want als je nou op Facebook gaat kijken, dan word je niet veel wijzer. Behalve dan dat je de ene reclame naar de andere, fake news, nou goed, noem al die rottigheid maar op, die Facebook momenteel te bieden heeft. Dus Hives, kom er maar in, zo snel mogelijk. We gaan luisteren naar nieuwere muziek uit 2026. En ik moet zeggen, ik ben wel fan van deze band hoor. Zeker sinds Marcel is aangetreden. Via een talent, mis een soort van show, hè, dat ze een nieuwe frontman zochten. Nou, gelukkig is Marcel Veenendaal dat geworden. Want Direct die heeft heel wat sprongen omhoog gemaakt. En zeker met de muziek van tegenwoordig. Daaronder valt ook My Friend.

Ja, geweldig nummer. Maar goed, dat is bijna elk nummer wat Direct uitbrengt. Ik zeg bijna, want ik hou niet van alles, moet ik heel eerlijk toegeven. Nou, je zult op dit moment in Indonesië wonen of op vakantie zijn, dan heb je best wel een probleem. Want door grote natuurbranden hebben bij meer dan 170.000 mensen voor ademhalingsproblemen gezorgd. Zo meldt het ministerie van Gezondheid. Door de branden op de eilanden Borneo, Sumatra en Papua is op veel plekken een giftige smog ontstaan. Nou, ik denk niet dat er heel veel toeristen zijn, maar je weet het nooit. Dan is dat niet prettig om op dit moment buiten te zijn. En de plannen voor Nunspeet aan Zee zijn een stap verder. Het college van Nunspeet wil in principe meewerken aan de vernieuwing van Surfoever, de Hoge Bijzel, aan het Veluwemeer. In het plan staan onder andere een tweede strand, een strandpaviljoen, 15 vakantiehuisjes en camperplaatsen. Ook moet er ruimte komen voor evenementen. Het plan is nog niet definitief. Leisurelands wil het recreatiegebied van ongeveer 8,5 hectare veranderen in Nunspeet aan Zee. Klinkt goed, toch? De plek wordt nu vooral gebruikt door surfers. En ook vertrekt hier de fietsbond naar Biddinghuizen. Verder zijn een watersportvereniging, een botenhelling en een vogelkijkhut. Het college kiest voor de meest uitgebreide variant van het plan. De raadscommissie Ruimte en Wonen bespreekt het voorstel nog. Nou, als ze dit willen en dat ziet er fantastisch uit, zou ik zeggen doen, want het helpt alleen maar om het recreëren nog mooier te maken hier in de regio. Kijk even naar de klok en dan zie ik dat we nog 3 minuten te gaan hebben. Dan is dit het laatste nummer van dit uur. André Hazes, De Nacht is Mijn Leven. Ik spreek je zo weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever.

Bruce Springsteen en Born in the USA. Nou, daar is hij nou niet zo trots meer op, hoor. Hij heeft niks op met president Trump. En dat laat hij ook duidelijk merken. Trouwens, andersom ook, hoor. Is dit niet het nummer waar Bruce mee doorgedrongen is? Ik weet het niet helemaal zeker meer. Want volgens mij had hij daarvoor ook al wel wat op zijn naam staan. Dus dat hou ik even in het midden. En natuurlijk de botte schijf van deze week. The Goldies en Every Little Thing. Nou, dan hoorde ik dat Bart ook al zou opzoeken waar dat nou precies inhield. Ik heb het ook geprobeerd. Ik moet zeggen dat er niet heel veel over te vinden is. Maar het schijnt een Leeuwarden muziekgroep te zijn. En die bestaat uit Jannie Zwerver, Sybre Krol en Frans van den Borg. Nou, het is een remake van de gelijknamige hit van Charlene Carter uit 1993. Nou, deze was succesvol in dat jaar, want het lied haalde de derde plaats in een Amerikaanse country billboard. Nou, ze hebben het dus gecoverd en hopen hier ook een goed resultaat mee te zetten. Nou, wij helpen ze in ieder geval een handje op weg met de hele week de bottenschijf te laten zijn. En zoals ik al zei, country is gewoon in opmars. Hè. Elke artiest die waagt zich er momenteel aan. Ook hier in Nederland dus. Wat is wel blijkt uit de Goldies, maar ook uit de oude Bob. Nou, we hebben natuurlijk Ilse de Lange. Hè. Die doet het al jarenlang. Nou, zo zijn er wel veel en veel meer op te noemen. Deze niet. Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Thank you.

uit 1968, deze van de Dusty Springfield. Ja, er is een ongeluk vandaag gebeurd, dinsdagmorgen. En dat gebeurde allemaal aan de oostelijke rondweg in Elburg. Daar is rond 10:55 een auto tegen een lantaarnpaal gebotst. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. Niemand raakte gewond. Door de klap kwam de lantaarnpaal flink scheef te staan. Het fietspad ernaast werd daarom afgesloten. De gemeente kwam ter plaatse om de paal veilig te stellen. De beschadigde auto is door een bergingsbedrijf afgesleept. De gemeente zorgt voor de verdere afhandeling van de schade aan de lantaarn. Nou, staat te lezen op Loe FM. Ja, en dit is dan ook weer zo smerig. En ik denk, jongens, ga nou eens werken in plaats van zoveel vrije tijd te hebben. Want een 90-jarige vrouw uit Nunspeet en een 84-jarige vrouw uit Zutphen raken duizenden euro's kwijt nadat oplichters hun bankpassen thuis laten ophalen. De mannen duiken daarna op bij een casino en een geldmaat. In Nunspeet wordt een 90-jarige vrouw gebeld door iemand die haar wijs maakt dat ze gevaar loopt. Om haar geld zogenaamd veilig te stellen, komt iemand langs om haar bankpas en contant geld op te halen. Een paar uur later duikt een man op bij een casino in Helmond. Vlak voor middag pint hij daar 4 keer kort achter elkaar met de bankpas van de vrouw. Eerst haalt hij 2 briefjes van 100 euro uit de automaat, daarna nog 16 briefjes van 50. Dat levert hem in korte tijd 1000 euro op. Maar daar blijft het niet bij. De man doet zijn pet af en loopt naar een andere automaat in het casino. Daar gebruikt hij de gejatte pas nog 2 keer. Alleen het casino wordt zo al 1400 euro opgenomen. Nou, met andere transacties erbij raakt de 90-jarige vrouw in totaal ruim 2000 euro kwijt. De man verlaat het casino even voor middernacht. En dan de vrouw in Zutphen, want ook in Zutphen slaat de oplichter toe. Een vrouw van 84 jaar wordt die middag rond 2 uur gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker. Ze wordt urenlang aan de lijn gehouden en rond 5 uur staat een man bij haar wooncomplex om haar bankpassen op te halen. Amper een uur later verschijnt diezelfde de man bij een geldmaat. Hij draagt een zonnebril en een mondkapje. Met 1 van de meegenomen passen neemt hij 1000 euro op. De man die de passen bij de vrouw ophaalt en degene die later pint, is dezelfde persoon. Wie de oplichters herkent, wordt gevraagd zich te melden bij de politie. En dan denk je, ja, maar ik zie nog helemaal niks. Kijk even op loemedia.nl of vmg.nl, net wat je wilt. Want daar staat een toch wel duidelijke foto van de dader. En laten we hopen dat hij in de kraag gepakt wordt. Want ja, 2 van die vrouwen die dan alles kwijt zijn in wezen door zo'n smerig jonk die gewoon te beroerd is om te werken. Trap er niet in, hoe vaak ze ook bellen. Niet intrappen, ophangen, je bank even bellen of het allemaal klopt. En dan zul je vaak het tegendeel horen dat ze absoluut niet gebeld hebben. Maar ja, toch gebeurt het iedere keer weer en lukt het ook iedere keer weer. Te triest voor woorden, ik blijf het zeggen. We gaan over naar de muziek, want daar zijn we natuurlijk ook voor. U2 and I still haven't found what I'm looking for.

Ik hoop dat ik jou hier een plezier mee heb gedaan. Want ik heb mezelf in ieder geval groot plezier gedaan. Want ik vind het een fantastisch nummer van Kate Bush. Running Up That Hill. Ja, het Eurovisie Songfestival die is niet meer zoals het was. Hè. Steeds meer landen die boycotten het. Ook dit jaar. Spanje zal naar verwachting ook volgend jaar afwezig zijn op het Eurovisie Songfestival. De voorzitter van de Spaanse omroep RTVE kondigde vandaag aan dat hij de raad van bestuur gaat voorstellen om vast te houden aan de vorige jaar ingezette boycott. Zo melden Spaanse media. José Pablo López. Mooi hè? José Pablo López. Het zijn toch namen of niet? Die vindt dat songfestivalorganisator European Broadcasting Union op ethisch vlak nog onvoldoende maatregelen heeft genomen. Volgens de voorzitter is daar samen met andere grote Europese omroepen het hele jaar op aangedrongen. Nou, ook verklaarde hij dat RTVE zich hard heeft gemaakt voor strenge bestuursregels, bestraffing van elke poging tot politieke inmenging en de garantie van strikte neutraliteit bij de sponsorcontracten en het festival zelf. Spanje boycotte het Songfestival vorig jaar samen met Nederland, Ierland, IJsland en Slovenië vanwege de deelname van Israël. Nou, Nederland die boycott het ook nog steeds. België is in dubio of ze wel of niet zullen gaan. Er zijn nog een, ja, Ierland die heeft zich ook weer wederom teruggetrokken. Kortom, er blijft niet heel veel over. Nou, wij in Nederland boycotten het dus ook. Maar ik vind het niet helemaal kloppen, want we gaan het dan wel weer uitzenden. Dan denk ik, joh, doe dan niet met twee maten meten. Doe dan gewoon zeggen, joh, we zenden het helemaal niet uit. Het is altijd wel ergens op te volgen voor liefhebbers. En meerdere ziekenhuizen hebben belangstelling getoond in het uitvoeren van abortussen bij zwangerschappen tussen de 22 en de 24 weken. Dat staat in een brief van minister Sophie Hermans. Zij is van Volksgezondheid. Het plan is omstreden omdat een foetus van die leeftijd niet zelden levend wordt geboren. Tegenstanders noemen het plan verwerpelijk. En ik vind het een moeilijk onderwerp, dus ik ga me er ook helemaal niet over uiten of wat dan ook. Want ik snap best dat daar gewoon twee kampen in zijn. En voorzitter Bernd Neuendorf van de Duitse voetbalbond, heel wat anders, heeft het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino een doorzichtige manoeuvre genoemd. Volgens Neuendorf wil Infantino zo zijn herverkiezing veiligstellen. Zo zei hij in een reactie op een vraag van het Duitse persbureau DPA. Infantino schreef gisteren in een brief aan de 211 aangesloten nationale bonden, onder meer dat hij wil overleggen met de overkoepelende federaties en bonden over hervormingen van de FIFA. Hij stelde in de brief ook voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de Mondiale Voetbalbond belangrijke beslissingen noemt. In principe lijkt de FIFA nu ook te hebben ingezien dat veranderingen noodzakelijk zijn, zo reageerde Neuendorf. Gianni Infantino is echter absoluut niet de juiste persoon om een hervormingsproces te leiden. Hij heeft al zijn geloofwaardigheid verspeeld. Het is maar dat je het weet. KNVB heeft verder nog niet op gereageerd, dus daar kan ik nog weinig over zeggen. Ik ben benieuwd of die Infantino blijft zitten. En als hij blijft zitten, hoeveel steun heb je dan nog? Hè? Want dat kan nooit meer heel veel zijn. Straks nog informatie over winter in de vesting. Maar we gaan eerst weer terug naar muziek. En weet je wat? We doen de drie achter elkaar. Zoals we dat eigenlijk ook in het vorige uur doen. Sydney Youngblood en If Only I Could.

elke dag is een mooie dag. Het ligt eraan wat je er zelf van maakt. De kick en het is een mooie dag. No tengo dinero, Rigiera en If Only I Could van Sydney Youngblood. En dat brengt de tijd inmiddels op 2:09. Ja, hoe zit het nou met die afsluiting van de vesting en parkeervergunningen? Welke vuurkorven mag je neerzetten? Waar komen de kramen te staan? We hebben het allemaal over winter in de vesting. Vragen die nog niet beantwoord zijn. Maar deze en alle andere vragen worden beantwoord tijdens de informatieavond. Zet hem vast in je agenda, rood om de rand, op 4 november. Er wordt gestart om 19:30 bij restaurant De Haas. Dus zet het alvast in je agenda als je erbij wil zijn. Als je mee gaat doen met deze twee fantastische dagen winter in de vesting. Wees dan welkom op 4 november. Dus De Haas om 19:30. Nou, dan heb je die er alvast in staan. Dan kan daar helemaal niks meer mis mee gaan. Ik ben eens even aan het kijken wat ik nog meer voor jou heb liggen. Dit hebben we allemaal behandeld. Ja, dit is ook wel leuk. Want op zaterdag 26, het is Burendag, geloof ik zo even uit mijn hoofd. En dat wordt bij vele wijken hier in Elburg zeker niet overgeslagen. Trouwens ook het harde doorspijk. Iedereen doet wel een beetje mee. En zeker aan de burgemeester Volkerslaan in Elburg, want daar wordt druk toegewerkt naar een dag vol gezelligheid en ontmoeting. Dat doen ze met 5 buurmannen. Zij hebben dit jaar de organisatie en ze hebben uitgepakt hoor. Want ze hebben gekozen voor het thema Wilde Westen. Nou, ze zijn natuurlijk al maanden bezig en ja, er wordt gewoon extra uitgepakt dit jaar met activiteiten en aankleding, waardoor de verwachtingen hoog gespannen zijn. Alles, maar ook alles wijst erop dat het opnieuw een van de hoogtepunten van het jaar voor de buurt zal worden. Nou, ik wens ze alvast heel veel plezier. Misschien kom ik stiekem nog even kijken. Nou, wie naar de slimste mensen kijkt, die heeft gezien dat Paulien Cornelissen een soort van mutsje op haar hoofd heeft. En dan denk je van, ja, is dat nou weer een nieuwe trend? Is het een nieuwe mode? Nee, zeker niet. Paulien Cornelissen is behandeld voor kanker. Door de chemokuren is ze kaal geworden en ze wil dus absoluut geen pruik. Dus zul je er regelmatig met een mutsje of een hoed. Nou goed, alles wat je maar op je hoofd kan zetten, zet ze dus op. Nou ja, niet alles natuurlijk, want je kunt ook een emmer op je hoofd zetten. Dat doet ze dus niet. Wel stoer dat ze daarvoor heeft gekozen. Niet iedereen kiest daarvoor. En ook dat is prima natuurlijk. En in een groot deel van Noord- en Zuid-Holland zitten meer PFAS in het drinkwater dan het RIVM aanvaardbaar vindt. In sommige steden is dat zelfs 2 tot 3 keer zoveel. Het drinkwater blijft wel veilig om te drinken. Zo benadrukt drinkwaterbedrijven en het RIVM. De chemische stoffen die nauwelijks afbreken zitten bij ruim 1/3 van de Nederlanders in het drinkwater. Zo blijkt dinsdag uit een analyse van Greenpeace. En Noord-Holland die spant daar in de kroon. Daar zit rond plaatsen als IJmuiden en Sanam 14,3 nanogram PFAS in 1 liter drinkwater. Nou, nanogram is 1 miljardste gram. Het RIVM adviseert een maximum van 4,4 nanogram PFAS per liter. Liter water. Snap je hem nog? Nou, zo worden er nog meer plaatsen genoemd waar meer PFAS in zit als goed is. Maar ja, aan de andere kant denk ik, wat doen we eraan? Kun je het dan nog wel drinken? Ja, ik denk wel dat je dat kunt drinken. En vroeger kregen we ook best wel veel binnen. Hè, van we helemaal niet wezen wat het nou allemaal precies was. En toch zijn we oud geworden. Dus ik denk ook dat we tegenwoordig een klein beetje te moeilijk doen overal in. Hoor. De kinderen mogen dan geen zand meer eten. En kiezelsteentjes, dat is gevaarlijk. Terwijl ja, aan de andere kant, wij hebben dat vroeger ook gedaan. En de ouders maakten zich niet druk. En dat is maar goed ook. Want het ging altijd goed. Nou, voordat we verstranden in een discussie van heb ik jou daar, gaan we niet doen hè? Nee, we gaan luisteren naar Rednecks en Cut Night Joe. Wat heb ik die veel gedraaid in 1994? Eigenlijk kon ik het niet meer horen, maar nu wel weer. But I'd been for Cut Night Joe. I'd been married long time ago.

ik vraag me dan gelijk af of dat Little Red Book ook daadwerkelijk bestaat. Hè? The Drifters and You Are More Than a Number in My Little Red Book. Phew, dat is een hele mond vol, dat mag je wel stellen, maar het is eruit. 8 minuten voor 2, het zit er alweer bijna op, deze van middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Nou, achter mij in de kantine, gezellig keuvelend met Hans. Hans Koopman, om precies te zijn, zit Gerrit Heertop al klaar voor 2 uur lang topdag. Maar eerst nog dit, want 2 mannen van 45 en 48 jaar, die zijn opgepakt omdat ze met valse of vervalste ontslagbewijzen van zichzelf en andere gedetineerden onterecht uitkeringen bij het UWV hebben aangevraagd. En dat niet alleen, ze hebben het nog gekregen ook. De verdachten zijn aangehouden door de opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Tijdens de aanhouding heeft in het kader van het onderzoek ook een doorzoeking plaatsgevonden. De mannen zitten vast voor valsheid in geschriften, witwassen en het deelnemen aan een criminele organisatie. Als iemand een uitkering heeft en vervolgens een straf moet uitzitten, vervalt het recht op de uitkering na een maand. Het UWV ontvangt hiervan een zogenoemd detentiesignaal en dan stopt de uitkering. Als iemand vervolgens uit detentie wordt ontslagen, ontvangt de uitkeringsgerechtigde hiervan schriftelijk bewijs. Dit ontslagbewijs moet bij het UWV worden ingediend om de uitkering dus te hervatten. Nou, de mannen zouden de ontslagbewijzen hebben vervalst en op de vervalste ontslagbewijzen staat een ontslagdatum, terwijl de betreffende gedetineerde dan in werkelijkheid nog vastzit. Ze hebben een hoop geld binnengesleept. Uiteraard willen ze wel heel graag dat geld weer terug hebben van het UWV. Maar ja, andere zaken kunnen ook wel slecht geregeld worden. Dus dit is weer een dossiertje erbij, want het gaat wel om 160.000 euro. Een hoop geld, dacht ik zo. Goed, wat hebben we vandaag allemaal nog meer hier op Lou FM? Nou, ik zei het je al, hè, topdag, zometeen na 2 uur. Dan gaan we even de muziekcarousel opzetten. Lekkere arbeidsvitamine hier bij Lou FM. Rob, ik moet eigenlijk zeggen Ellen versus Rob. Dat bekt wat lekkerder. Die zijn hier om 6 uur weer tot 8 uur. En dan neemt Ben Ransdorf het over met de stemloze muziek. Dus de instrumentaaltjes en uiteraard de love songs. Kortom, nog genoeg te doen hier op Blue FM. Laat hem gewoon lekker aanstaan. Ik maak met jou een nieuwe afspraak. Morgen, zelfde tijd, zelfde plaats. Ik wens je een hele fijne dag. Tony nog bedankt voor de redactie. En graag tot morgen. En ik laat je achter met Bon Jovi en Bed of Roses. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Zwolle Apeldoorn door een ongeluk 6 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Vaassen. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro.

0: Goedemiddag, luisteraars. Het is dinsdag. Het is 22 september 2026. Het is 11 minuten over 2. Het is vanmiddag behoorlijk bewolkt. Ik kan er weinig anders van maken. Nagenoeg geen wind. En als je wat wind voelt, dan is het uit het zuiden. Maar een mooie dag voor een mooie dag. Weer een topdag. Met topits van toen en nu, van hier en van ginder. En natuurlijk, we vinden het programma nog met berichtjes. We begonnen met de Bottelschijf. De Goldies, Every Fiddle a Little Thing. Little Thing. En daarna hadden we Fortunate Son van Creedence Clearwater Revival. En nu moeten we met spoed door. Fons Platenkamp. Het Dorpscafé.
1: De maan steekt niet stiller, wie laat een polle kerstmis en karton het nooit zo scheef staan. Het is mis met mijn been, ik val haast al mijn tenen, maar kan het er toch mans raar van gaan. En de moppen die ze mij hebt verteld, heb ik al 101 eerder gehoord. Maar wat maakt de roetse, want toch stuk voor stuk

0: Walk on Water van Milk Inc. Daarvoor hadden we Lucy Electric met Mitchen. Ik heb nu een berichtje uit de Stentor. De gemiddelde inwoner van Elburg, van baby tot bejaarde, heeft ruim 53 vierkante meter aan woonruimte tot zijn of haar beschikking. Blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag naar buiten brengt. Heeft gebracht. Dat is ruim 2 vierkante meter meer dan 10 jaar geleden. En is dat veel? En hoe komt het eigenlijk dat het gemiddelde woonoppervlak in de gemeente Elburg met ruim 2 vierkante meter is gegroeid? 5 vragen en antwoorden. Het kan wel beter. Ten opzichte van de 15 gemeenten die sociaal-economisch het meest op Elburg lijken. Gemeenten dus met ongeveer even dure huizen en een ongeveer even welvarende bevolking woont de gemiddelde inwoner hier minder ruim. In die vergelijkbare gemeente heeft elke inwoner gemiddeld ruim 57 vierkante meter. Volgens mij komt dat gewoon omdat we hier dikker zijn geworden.
1: Wat kan jij, jokker?
0: Nou, dat weer. Ik ga gauw door met Patricia. En die zingt Chant Lavec. Lo zo.

Teaching, met in de Summer Night, geschreven in, uitgekomen in 1974. Teaching heeft trouwens in 1975 het Eurovisie Songfestival gewonnen. Daarvoor hadden we Henk Wijngaard met Bakker de Baksteen. En we gaan heel vrolijk verder met Angie Stone, Wish I Didn't Miss You.

Night Fever van de Bee Gees, uitgebracht in 1977 uit de gelijknamige film, hè? Saturday Night Film, Fever. Zo heette die musical toen. Daarvoor hadden we Albano met de Volare, de rap-uitvoering van Volare. En we gaan heel snel verder met Man Eater van Daryl Hall en John Oates.

Blues van Florida Georgia Line. En daarvoor hadden we Choosing Texas van Ellie Langley. Twee nummers country. Ja, het platteland hier, dat wordt om zeep geholpen. Maar gelukkig hebben we nog Amerikaanse country. Hoe mooi kan het leven zijn? Toch fantastisch. We gaan even kijken. Ja, we gaan er bijna uit, zeg. Het is 5 minuten voor 3. Ik heb de Sabredans klaarstaan.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Welkom terug bij het tweede uur van Toptijd. Van de topdag. We zijn begonnen met de rollover Beethoven van Electric Light Orchestra. En met Save Me van Cloud gaan we verder. Het is 8 minuten over 3. Ja, kunnen we daar wel mee verder gaan. Op tempo. Save!

Daft Punk met One More Time. Daarvoor hadden we Side So Gain van Unheilig. Nou weet ik zelf eigenlijk niet Daft Punk hoe je dat uitspreekt. Want ik meende altijd dat het een Duitse groep was. Maar nee, het is een Frans duo. Nou, oké. Okay. Het is niet anders. Ik heb een berichtje. Het stand door. Ik begin ergens midden in de staat. Ineens verschijnt er een opvallende mededeling op de Facebookpagina van Winter in de Vesting in Elburg. Jarenlang waren stro en hooibalen een vast onderdeel van het decor, waarmee bezoekers zich even in het Elburg van rond 1900 begeven. Maar daar komt dit jaar een einde aan. In verband met de brandveiligheid hebben we moeten besluiten dat stro en hooibalen dit jaar niet zijn toegestaan tijdens Winter in de Vesting, staat in het bericht. En dat besluit dat komt niet uit de lucht vallen, laat organisator-voorzitter Marien Pruis weten. Vorig jaar is er wat hooi en stro blijven liggen. Dat is 's nachts in de brand gestoken, vertelt hij. Het was al na het evenement, maar wij zijn daar wel verantwoordelijk voor. En die verantwoordelijkheid wil hij niet meer nemen. Het is enorm jammer. En natuurlijk verhogen hooi en stro de sfeer, zegt de voorzitter. Maar het is niet anders. Daarnaast speelde grote brand tijdens de jaarwisseling 2021-2022 een rol, laat de organisatie weten. Destijds begon rond 2 uur 's nachts een zeer grote brand aan de Beekstraat in Elburg. De organisatie is bang dat aangestoken stro ook kan leiden tot zo'n situatie, zegt Pruis. En hij roept bezoekers op om andere middelen te gebruiken om het net zo gezellig te maken. Kistjes, jutezakken, oude houten banken, bossen prikkeldraad. Het vergt een stukje creativiteit, zegt hij. Ja, dat van dat prikkeldraad heb ik er zelf in gezet hoor. Hey, dat is niet waar, dat is niet waar. Nou, het belangrijkste is, iemand heeft de lol verknald door de boei in de fik te steken. Nou, ben je lekker mee. We gaan verder met Michel Sardou. Het gun... Femme.

Rio van de Vechtende Zusjes Maywood. En daarvoor hadden we Gerard Joling met Maar vanavond. Ik heb een berichtje. Van de website van de Loe. Dorpsbelang Oosterwolde organiseert op zaterdag 26 september een avond rond gebarentaal. En contact met dove en slechthorende inwoners. De bijeenkomst is onderdeel van de Week van de Verbinding. En valt samen met Werelddovendag en Burendag. Aanleiding was een inwoner die aangaf dat het soms lastig is om contact te maken met een dove buurman. Tijdens de avond geeft een dove gast samen met een tolk uitleg over de dove cultuur en worden eenvoudige gebaren aangeleerd. De organisatie benadrukte dat voorkennis niet nodig is en dat iedereen welkom is, ongeacht de leeftijd. De avond vindt plaats in het hart van Oosterwolde met inloop vanaf 7 uur. En een gratis kopje koffie. Aanmelden kan via Dorpsbelang Oosterwolde. De organisatie hoopt inwoners zo over een eventuele drempel heen te helpen en het contact tussen dorpsgenoten te versterken. In het radioprogramma In Focus op Loco FM gaf Jantje Sietsma van Dorpsbelang Oosterwolde een toelichting. Ja, dat was het berichtje. Nou, goed initiatief. We gaan verder met de toerfeest van Bill Widders. Beetje sol.

Dino met een white flag. En daarmee is het alweer 10 minuten voor 4 geworden. De tijd gaat snel. Gebruik hem wel. Wij gaan door met Creep van Radiohead.

Stella Lefty met Boston. En daarmee is het 3 minuten voor 4 geworden. En dat is dus het einde van het programma. Alweer. Hierna zijn er 2 uurtjes een muziekcarousel. Daarna krijgen we 2 uurtjes Ellen versus Rob. Dan van 4 tot 5 een uurtje NL non-stop. Dan van 5 tot 6 nog een uurtje NL non-stop. En van 6 tot 7 met Magore op pad. Met Egbert Eefje en Bertus. Daarna van 7 tot 8 tijdloos met Willem Vlieger. Tot zover de programmering. Tot 8 uur. Wij sluiten het af met One of These Days van Pink Floyd. Tot de volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13 weken echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files op dit moment in het midden van het land. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog 5 minuten. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken ook 5 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst. 4 kilometer file met ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang, ook in het midden van het land. De meeste files zijn dagelijks en met hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Er is eigenlijk maar één uitzondering die meer oponthoud heeft. Dat is de A50 Arnhem richting Oost. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 9 kilometer file. En dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer, vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.

Ja, inderdaad. Ellen versus Rob in dit hele verhaal. Maar ja, Ellen is er niet. Ellen is nog een weekje op vakantie. En daarna is ze de komende maanden continu aanwezig. Dus we moeten het eventjes zonder Ellen doen. Ik ga gewoon gezellig muziek draaien. Wat nieuwsfeitjes en alles de eerste uur. En de tweede uur ja, neem ik toch even gebruik van om het een en ander over musicals te praten. En ja, ik ben afgelopen zondag ben ik naar de streamers geweest. Nou, ik ben helemaal gek van de streamers inmiddels. Dus daar gaan we het een en ander de eerste uur zeker over draaien. Maar we beginnen met Annemarie In My Heart, haar nieuwe uitgaven.

0: maybe he can finally let go of the trauma that has fueled his art since the very beginning. Who will he be without it? That chapter hasn't been written yet.
1: Ja, ik dacht dat Joost Klein helemaal van de wereld verdwenen was. Maar er is een nieuwe liedje wat hij uitbracht. Maar goed, we gaan nu toch even rustiger liedje doen. En dat is In My Heart van Annemarie.

Ja, Annemarie uit de Hoge Enk. Haar 67 liedje al dat ze een, op Spotify gezet heeft. Dus we gaan even afwachten wat er verder gaat komen. De Perfect is ook een liedje. Gaan we straks even zien. Ik zie wat berichten over, over Ben Sanders eigenlijk. Nou, iedereen weet dat hij verleden week zich, zoals men zegt, zelfmoord gepleegd heeft. Maar goed, hij is in ieder geval verdronken. En er staan nu een paar berichten en denken, nou, dat zit niet lekker in elkaar. Zanger Dean Sanders, zijn broer, en zijn familie zijn woensdag niet aanwezig bij de uitvaart van Ben Sanders. Dat laatste dinsdag weten in een verklaring op

Instagram. Het is een zware beslissing die de familie ooit heeft moeten nemen. Maar goed, zwaarste beslissing. Maar goed, ze zijn niet aanwezig. Ik weet niet wat de reden is. Zal toch wel het een en ander achtergronden zitten. Want anders ben je toch niet aanwezig bij... Of ben je toch aanwezig bij je zoon en alles soort dingen met de begrafenis. Maar goed, zei ze. We gaan eens even naar Dien Sanders. Zijn broer, die heeft ook een liedje gemaakt. Gaan we even luisteren.

Ja, afgelopen zondag was ik bij de streamers, de Ziggo, voor het eerst dat trouwens in de Ziggo Dome was. En ja, daar zaten gewoon 17.000 man stonden en zaten 17.000 man en die stonden met alles wat daar draaide, man of 15 aan man en dames aan artiesten waren er. En ja, een van de artiesten die er was Emma Heesters. We gaan eens even luisteren. Een meisje uit de klas.

0: uit de klas.
1: Ja, dat was Emma Heesters en een andere dame die daar heel mooi op trad was Hanne Mee met Wacht op mij.

Nou, we gaan nog even door met de streamers. Er zijn nog een aantal andere vrouwelijke zangeressen. En onder andere was Loxie Dekker. En ik moet eerlijk zeggen, ik zag haar voor het eerst live. En het is een heel jong meisje. Een paar spillenpootjes en al dat soort dingen meer. Maar ja, ze bracht wel 17.000 man aan het zingen in de Ziggo Dome. Daar komt-ie, Sugar Daddy.

0: Ja, we gaan even naar wat internationaal nieuws. VS opent de aanval op Straatshof in Den Haag uiteraard. Gevolgen kunnen groot wezen als inderdaad het geld stopt vanuit Amerika naar het International Criminal Court, zoals het heet. Dan zijn de onderzoeken ook naar allerlei oorlogsmisstanden liggen stil even op dat moment. Maar goed, ik heb al eerder gezegd, we gaan gewoon 2 jaar nog uitzingen met Mr. Trump. En dan gaan we gewoon weer opnieuw starten. Dus wat dat betreft zien we het wel. Eens even kijken, wat hadden we nog meer bij Miss Montreal? Dat is ook een van de... Die zingt echt heel goed wat dat betreft in een dergelijk evenement. We gaan even luisteren. Door de wind.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Ja, dat was Fleming uit ook de streamers. En realiseer je wel, het was 4 keer volledig uitverkocht. De Ziggo Dome afgelopen zondag was de laatste inderdaad. En volgend jaar in september gaan ze 5 keer uitkomen. Waarvan, dat melden ze eigenlijk 1 week geleden. En ik zat gisteren even te kijken naar de kaarten afverkopen en alles. Nou, voor de eerste avonden, de zaterdag of de eerste avond, de laatste avond. Zaterdag en de zondag zijn allemaal volledig uitverkocht weer. Dus het hobbelt gewoon achter elkaar door. Ik ga ze denk ik nog even verder met de streamers. In het verhaal van wel eens in je eigen been gevoed geschoten. Nou, dat heeft Trump weer gedaan. Hoor. Trump heeft een aantal televisiemaatschappijen ontboden om niet meer in het Witte Huis te komen, et cetera, et cetera. Toen dachten ze van, nou, oké, dat is opgelost. CNN, BS Now en Politico mochten niet meer komen. Maar nu inmiddels hebben 5 andere grote Amerikaanse tv-zenders zich toch solidair gesteld. En nu heeft Trump helemaal geen televisie. Nou, het is een simpele oplossing. Hij heeft gewoon op de kosten van de staat heeft die Trump TV gemaakt. Eens kijken hoe ze dat allemaal verder ontwikkelt. Ik krijg alleen maar steeds meer koude rillingen van deze man. En we hebben ook een akkefietje op het ogenblik met, even kijken, de True Social. Dus dat is van het hele verhaal waarin alle nieuws gezet. Daar kan je als je een beetje geld hebt, kan je voor $100,000 per maand of $60,000. Nou goed, dat zijn de 2 types, denk ik. Kan je lid worden van, niet van, ja, wel van Trump Social, want daar kan iedereen lid van worden, maar van Trump API. En dan krijg je alle nieuws eerder toegezonden, ook het staatsnieuws, et cetera, waardoor je eigenlijk voor de meute eigenlijk aan kan werken. Dan kost je maar $100,000 per maand. Nou, dat lijkt me op zich er schijnen inderdaad mensen zijn die zich opgegeven hebben om daar wat aan te doen. Nou ja, goed. Frank Lammers, ken je die? De King van de Cats.
1: Ik heb hard gewerkt.

verloren, mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin, ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.

Ja, en dan denk je, waarom Guus Meeuwis? Nou, Guus Meeuwis was samen met Frank Lammers de initiatiefnemers om de streamers op te starten. En dat was tijdens de coronacrisis 5 jaar geleden. En toen hebben ze met een aantal artiesten hebben ze in Carré opgetreden. Een lege Carré, want er mocht natuurlijk niemand in. Maar ze hebben het wel gestreamd en alles. En iedereen kon op de radio, tv, konden ze ervan genieten. En dat is ook de reden waarom ze dit jaar voor het eerst in de Ziggo Dome kwamen, waar 17.000 man in kunnen voor een 5-jarig bestaan. En inderdaad, 15 tot 20 mooie artiesten hebben daar aan deelgenomen. Ik zit even te kijken. 2004, 22 september, dus dat is vandaag precies een hele tijd geleden. Wat gebleken dat Hives kon. Nee, Hives kon, komt online op het internet op 2004, 22 september. Het zogeheten profielschets waar mensen foto's, blogs en andere zaken neerzetten om deze te delen met vrienden. 5 jaar later zijn er 9 miljoen Hive-sites in Nederland. Nou, inmiddels is dat in 2 december 2013 is gestopt met Hives. En wat zien we uiteindelijk nu toch weer bovenkomen? We zitten nu 13 jaar later en de Hives gaat weer op. Ja, opgestart worden door weliswaar de DPG-groep. Maar goed, we kunnen straks weer onze eigen Hives-pagina's aanmaken, et cetera, et cetera. Eens even kijken, wat hebben we nog meer van? Want ja, ik blijf toch een beetje verrukt van het hele streamersverhaal. Dus even kijken, een leuk. Misschien Suzanne Vreek, die waren er weliswaar afgelopen zondag niet, maar die hebben een paar dagen ervoor hebben die opgetreden.

Oh, van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde, ik leef gewoon van uur tot uur.

0: heb het altijd zo willen doen.
1: Stef Bos en Miss Montreal, of Sanne Janssen, Hansen, sorry. Ja, nou goed, ook die waren uiteraard op de streamers. En wat heb ik nog meer op de streamers? Rolf Sanchez, ken je hem nog?

Ja, even een ander bericht tussendoor. Ik zag in Nunspeet een 90-jarige vrouw uit Nunspeet raakte duizenden euro's kwijt nadat oplichters hun bankpasje thuis heb laten ophalen. De mannen doken daarna op in een casino in een geldmaat. Wat ik eigenlijk niet heel begrijp. Overal waar geld uit de muur gaat halen, dan word je gefilmd met een filmpje en alle soort dingen meer. En ze moeten toch eigenlijk die automaat zo kunnen maken, als jij niet herkenbaar voor de automaat bent, dat je gewoon geen geld gaat krijgen. Geen zonnebril, want er zit hier ook een hele mooie foto met een zonnebril en een pet en alles op. Nou, die man, die herken je echt niet meer. Maar goed, iedereen moet eigenlijk gewoon goed zichtbaar voor die geldautomaat staan om in ieder geval geld te kunnen pakken. Maar goed, dat blijkt met de privacy wat minder te wezen. Maar ik denk dat de beste oplossing is, dan ben je in één keer uit. En deze mevrouw van 90 jaar, die was toch weer ruim 2000 euro kwijt. En ja, de dader is... Ja, zoekende. Althans zoekende. Nee, de politie is daar met zoekende. Maar dat zal wel... En het verhaal is ook natuurlijk... Je hebt zelf je geld pas afgegeven. Je hebt zelfs de pincode afgegeven, denk ik. Dus wat dat betreft krijg je ook je geld niet terug. Ik vind het heel triest allemaal. Maar goed, we gaan toch even terug naar de streamers. Want wie was er ook? Zoe Tauerend met Monster.

Ja, dat was Zoë Touwren. En ja, wie was er ook? Even Berendsen. En daar gaan we ermee uit. En dan ben ik het 2 uur gaan we over musicals praten. Terug in de tijd.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen, minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Ja, nou, dat is duidelijk. Er gaat veen weer komen, weliswaar pas in 2028. Maar dat was een heerlijke musical. De cast van Veen was toen Jim Bakkum, Kim Lian van der Meij en William Spa. Die zult niet meer gaan doen, denk ik. Alhoewel, je weet het nooit natuurlijk. Maar goed, die gaan in ieder geval weer in 2028 komen. Wie er ook gaat komen.

0: Jij zat niet zelf op de Titanic.
1: Of toch wel?

Zeg, ik zat even te kijken. Dit is Rol Montero. En die zong vroeger ook de hoofdrol van de Bodyguard. Die een aantal jaren geleden in Beatrix Theater. De Bodyguard gaat in 2027 gaat hij weer terugkomen. En ik ga toch even de originele soundtrack laten horen van Whitney Houston.

The Bodyguard. Die gaat in 2027 gaat hij weer op de als musical Nederland in. Dus ik ben benieuwd hoe en al, een en ander. Ja, we dachten de, hoe heet het ook weer, de Soldaat van Oranje, dat die een lang leven beschoren. Dat is nu gestopt inmiddels in Scheveningen, wat is het, in Katwijk. Maar wat dacht je van Phantom of the Opera in Londen? 40 jaar aanstaande, of ja, vrijdag 9 oktober heeft ze haar 40ste verjaardag met een speciale gala voorstelling in His Majesty Theatre. In 1986 is die in première gegaan en die gaat ook terugkomen. Nee, op het ogenblik komt die terug in Duitsland ook. Milan van de Badenburg gaat als Phantom in de opera in de Duitse productie The Phantom of the Opera starten. Maar dat is pas volgend jaar en we gaan afwachten wanneer dat ook in Nederland gaat komen. We gaan in ieder geval Floor Jansen en Henk Poort even luisteren met The Phantom of the Opera.

Ja, dat was uiteraard Grease, maar die staat voorlopig niet in de planning bij de musicals. Maar die gaan ergens wel weer in 2028 of 2029 komen. Want dat zijn altijd musicals die goed verkocht worden. Daar komt er uiteindelijk toch wel een beetje op neer. Nog even terug op de Phantom of the Opera. Ik zei dat in Nederland niks aan het werk is, maar wel zeker. 2028 is in ook de Phantom of the Opera. Er zijn zelfs al de, hoe noemen we dat, 1400 aanmeldingen voor de audities van de Phantom of the Opera in Nederland. Dus ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Het zal wel weer een gigantische festijn worden. Ik weet nog niet eens in welk, hoe heet dat? Dat zal, ja, of Scheveningen of Utrecht, denk ik. Tegenwoordig is ook Leusden best wel een mogelijkheid. Alfas, Avas Theater. Maar goed, we gaan er vanzelf meemaken. Eens even kijken. Ik heb er ook nog eentje. Ooit in Winterse Dagen van Anya. Dat is een hele mooie musical die niet draait op dit moment. Anastasia.

Anastasia. Eens even kijken, waar gaan we nu naar kijken? Ja, eerste voorstelling in Antwerpen van de jubileumproductie Evita. Is van 12 tot 15 november in Antwerpen. Daarna komt hij ook naar Nederland toe. Dus ik, volgens mij, moest even kijken. Volgens mij ga ik tweede kerstdag er naartoe. Eens even kijken, we gaan even luisteren. Evita.

Evita, en inderdaad, ik zei tweede kerstdag, maar ik ga derde kerstdag, als die bestaat, ga ik naar, volgens mij naar Apeldoorn toe. Eens even kijken, de agenda's van de musicals die de komende weken draaien. 4 oktober, De Kleine Prins, De Goudse Schouwburg. Ali Den, ook 4 oktober in Theater De Stoep. En Juliette begint 7 oktober in het Beatrix Theater. Een van de mooiste theaters van Nederland. Dus ik zou er zeker even naartoe gaan. En Juliette is een Engels, is een Nederlands gesproken musical over Shakespeare, et cetera, et cetera. Maar de liedjes die komen allemaal uit de jaren 90 en 2000, 2010 Engels gezongen. Dus het wordt heel mooi, denk ik. Wij zijn toch familie. Ook 7 oktober Oude Luxor Theater. Next to Normal Oude Luxor Theater. En dan 11 oktober Voor Haar van de Lamar begint dat. En wat hebben we dan nog meer? Eens kijken. 14 oktober Pippi en de Piraten in de Meervaart in Dronten. Cabaret begint op 17 oktober in de Lamar. Nou, dat is denk ik ook een heel mooi verhaal. Daar ga ik zelf ook even naartoe. Juffer Braaksel, Stad Schouwburg in Haarlem. Wat hebben we nog meer? De Cats begint in Theater Carrier op 19 oktober. En dat is niet de band The Cats, maar de musical The Cats. 26 oktober hebben we de Amateur Musical Awards in het Nieuwe Luxor Theater. Wat hebben we dan? Met 101 Dalmatiërs begint 1 november in Theater De Stoep. En daarna overal ook te vinden. Girls on Fire, de Schouwburg de Meers. Ik zou niet weten waar het is. Maar goed, dat maakt op zich niet veel uit. En 18 november begint inderdaad Koninklijke Koninklijke Theater Carré Evita. En wat hebben we nog meer? Maar even verder te kijken. Bekende nog Boeing Boeing, de Goudse Schouwburg. En als je nog wat meer echte Walt Disney's alles wil zien, is Disney in concert in de Ziggo Dome. Zeker aan te bevelen. Ik weet niet of er allemaal nog kaartjes te krijgen zijn, maar goed, dat moet je zelf even ervaren. Dat is in ieder geval tot het eind van dit jaar. Dus even kijken, waar gaan wij nu naar luisteren? Vrij met mij van Martijn Weerdenburg. Uit De Soldaat van Oranje.

Ja, en we gaan een uitstapje maken naar klassiek. Wat dacht je van het Zwanenmeer? Die komt naar Nederland toe. 10 december de eerste optreden in Stadskanaal. Maar eens even kijken hoor. Wat is het Zwanenmeer? Ja, het klassiek ballet op de muziek van Tchaikovsky. Het Zwanenmeer, een van de meest geliefde en vaak opgevoerde balletten ter wereld. En wie gaat het uitvoeren? Het Charkiv City Ballet. Dichtstbijzijnde op dit moment, zoals ik zie, is Zwolle op 25 december. Daar zijn nog kaartjes te krijgen. Maar ik ga nog even zoeken, want er is volgens mij ook nog in Apeldoorn. Maar we gaan in ieder geval even luisteren naar het Zwanenmeer.

Een stukje uit The Greatest Showman met Ben Pasek en Justin Paul. Eens even kijken, we gaan er langzamerhand nog 8,5 minuutjes. Dus we gaan één liedje draaien en dan gaan we afsluiten doen. Want dan gaat Ben met Stemloos aan de slag en Love Songs. We gaan beginnen met Turks Fruit.

Nou, dat was Turks Fruit. Dat is volgens mij nog uit mijn tijd. Nou, dat is een hele tijd geleden. Dat is een half eeuw, meer dan een half eeuw geleden, zeg. Driekwart eeuw geleden, volgens mij. Maar dat was de hit van op dat moment van waar iedereen over praatte in het hele verhaal. Wij gaan eruit. Ik ga Ben de tijd geven om voor te bereiden met zijn stemloos en love songs. Wij gaan eruit met Sluit mij in je armen. En daardoor, als we nog een tijdje over hebben, door eens Dave van Doe maar. Ik zit ergens halverwege, maar goed, ik kan er nog even van genieten. En een prettige avond en tot aanstaande donderdag weer.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Jouw stem is geld waard. Loop Media doet mee aan Rabo Club Support. En met jouw stem kunnen we onze programma's verder professionaliseren. Betere techniek, sterkere producties en nog meer impact met media die ertoe doet. Ben jij lid van de Rabobank? Stem dan vanaf 7 september via de Rabo-app op Loop Media. Stem op Loop Media, want jouw stem helpt ons verder. Loop Media, media die ertoe doet.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Blue FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Het is weer behoorlijk donker al in Elburg. Maar dat is natuurlijk al in heel Nederland ongetwijfeld zo. De tijd gaat snel, dus het is al veel eerder donker. Maar ik hoop dat we de stemming erin laten, want ja, we gaan naar Stemloos. Maar we gaan naar Noord-Holland, we gaan even naar Tol in Tol. Van het album Sedalia. Hellenic Anthem. Ja, even goed uitspreken. Hellenic Anthem. Hier komen ze, Tol en Tol.

Of het nou een organist is of een zanger of zangeres. Jaren 60, ja, die nummers zijn dat nog heel erg kort. We gaan naar een stukje klassiek, want we gaan naar Mozart, de 40ste symfonie. Maar daarna door het orkest van Nino de Angelis.

Alles afkomstig uit 2002. Dat is het Nino De Angelis Orkest. We gaan naar een artiest, een dwarsfluiter. Dat is Chris Hinze. Nou, ik heb even in het muziekarchief gekeken. En hij heeft ontzettend veel cd's of lp's gemaakt. Maar ik heb er eentje gekozen. Het is 1994. En een van de vele nummers van zijn cd, The Ritual.

natuurlijk niet altijd de bekendste te draaien van een, ja, een zanger of zangeres of een dwarsfluiter zoals Chris Hintze. Maar de Ritual, ja, dat is een beetje moeilijk om hele bekende eruit te vissen. Of je moet natuurlijk heel veel kennis hebben van dit soort muziek. Goed, van een dwarsfluit gaan we naar een piano. En dat originele nummer, dat was van Bette Midler. Nou, The Rose op zich heel mooi, want zijn prachtige uitvoering van... Maar dit is via de piano van de Piano Tribute Players.

0: Dat is toch een hele andere uitvoering, hè, van de Roos als Bette Midler.
1: Stemmeloos met de avondspecial.
0: Vanavond niet zo'n hele lange, maar het zijn twee nummers. Maar we gaan eigenlijk naar de beginperiode van The Shadows. We gaan naar de periode van 1959, 1966. En nog een apart nummer daarna, tweede nummer, Back Home. Die is uit 1961. Laten we beginnen met 1861. Die is natuurlijk helemaal niet zo bekend, want denk eens even aan Apache of Sleepwalk of FBI. Ja, dat kennen we allemaal, maar deze niet, denk ik.

Tweemaal de gitaar van de Shadows, 1861 en Back Home. Goed, we gaan van een gitaar wederom naar een orkest. Maar we gaan het een beetje op z'n Cubaans doen, want het is het Richard Romans Orkest met Despedida de Cuba. Dus wie weet heeft het Cubaanse invloeden.

0: Cubaanse sfeer helemaal. En als je nu nagaat hoe wat voor de trieste zaak het allemaal is in Cuba. Want ze hebben bijna niets meer. Ze worden overal van afgesloten. En nou ja, dat daar nog zo'n mooie muziek uitkomt. Dat is nog steeds zo volgens mij.
1: Stemmen. En de klassieke uitvoering.
0: Waar hebben we het over? We gaan naar een klassieke uitvoering van de panfluiter George Samphire. Team from Elvira Madigan. En waar is die van? Ja, hij is van Mozart.

Mooie uitvoering hoor, van George Samfier van Mozart. We gaan naar een groep die ik vorige week ook al gedraaid heb. Slagerij van Kampen. Ja, en die groep is in 82 opgericht, maar hij bestaat nog steeds. Ik heb dus vorige week één nummer gedraaid, maar het zou jammer zijn als ik het maar één zou draaien. Want er zijn zoveel nummers van hem. Het is ook de percussieband, dus dat is ook een beetje apart. Hè, met een hoop getrommel, zeg maar. Nu komen ze.

Ik heb ze volgens mij ook gezien in Utrecht bij in de buurt van Hoge Catharijnen. De Bubbel Remix van 1997, Slagerij van Kampen. De drums, we gaan van de percussie en drums gaan we naar de gitaar. Het is Lara en Reyes.

0: Voor kenners onder ons zitten we dus Lara en Rijs met Cotton Candy. Maar wat nu zo mooi is, dit is natuurlijk een akoestische gitaar. Dat is heel wat anders dan de Shadows die bijvoorbeeld een versterkte gitaar gebruiken.
1: Stemloos met de trompetplaat. Trompetplaat, trompetplaat.
0: We gaan naar een nummer van Julia Werding uit 1986. Dus een Duitse zangeres. Stimmen in wind, maar dan door de trompettenparade.

Goed, een nummer uit 1986 eigenlijk het originele. We gaan nog even naar een harp, maar dat zal... we zijn tegen het einde van het programma, maar misschien lukt het allemaal nog wel. Maar het is in ieder geval, die draaide ik vorige week ook al, Andreas Vollenweider. Maar dan Moondance, en dat is uit 1986.

Mooie harp van Andreas Vollenweider. We gaan eruit met het laatste nummer van de synthesizer van Nova. Tot aan de eindmelodie, tot 9 uur en na 9 uur natuurlijk. De mooiste love songs op Blue FM.

Voor het nieuwsbegin nog even een tip van de sluier. Wat gaan we draaien vanavond? Onder andere. Nou, speciaal voor luisteraar Johan. Een special van de country zanger Charlie Pride. Nou ja, wie komt er nog meer langs? Sheriff Dean, Henk Westbroek, Crystal Gale, Aphrodite Child, Billy Preston, Olivia Newton-John en Neil Sedaka. En tot slot, mogelijk qua tijd, Whitney Houston. Tot straks.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: 105.5. Dit is Lou FM.
0: Lou FM, met de mooiste love songs. Presentatie, Ben Ransdorp.

0: Welkom in het tweede uur met de Love Songs. Ja, we waren met Blue Diamonds, de gebroeders Wolf. Die waren inderdaad op zoek naar Sukiyaki. En die naar Sake of zo, daar zaten ze. En toen moesten ze toch uiteindelijk afscheid nemen. Dat is natuurlijk heel triest.
1: Love Songs met de duetplaat op Blue FM.

Sheriff Dean en Evelien de Hazen, Do You Love Me? Ja, we gaan naar een Nederlandse zanger die heeft eigenlijk zijn grootste hit gehad in Nederland. Het was in 1998. Hij komt ook uit Utrecht. Hij had volgens mij ook een cafeetje volgens mij in Utrecht ergens. Het is Henk Westbroek, maar zelfs zijn naam is mooi.

Ja, ook zij is al heel op jaren, hoe moet ik zeggen, behoorlijk al in de leeftijd. Ik dacht wel een jaar of 70 zeker, als ze nog niet ouder is. De volgende plaat, die had ik vroeger wel eens gehoord en het stond natuurlijk in de top 40. Nights in White Satin, denk ik, nou ja, mooie nacht in wit satijn. Maar wist ik veel dat er uiteindelijk ook over de liefde gaat. Ja, daarom heb ik hem natuurlijk gekozen. Het is 1968 met de Moody Blues.

0: Love Songs. Het emotionele nummer.
1: Ja, dat zou je wel zeggen, vind ik, bij dit, als je goed luistert. Bij het volgende zangeres, daar heb ik gezocht natuurlijk naar de Love Songs van Enya. Nou, bestaan die niet echt, maar wel liefdevolle teksten. Nou, dat komt uit haar hart ongetwijfeld. En daarom heb ik ook gekozen voor een van de latere cd's, Emmer en Tien, 2005, Enya.

0: Lou FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
1: De avondspecial, waar hebben we het over? Charlie Frank Pride. Hij was 18 maart 1934 geboren en 12 december 2020 overleden. Was een Amerikaanse countryzanger en professioneel honkbalspeler. Hij begon zijn carrière als honkbalspeler in de Negro League begin jaren 50. Waarna hij een carrière in de countrymuziek nastreefde. De periode van zijn grootste muzikale succes was ongetwijfeld de periode 1969 tot 1975, toen hij de best verkopende artiest was van de RCA Records en zelfs Elvis Presley en John Denver overtrof. Tijdens de piekjaren van zijn opnamecarrière 1966-87 had hij 52 top 10 hits in de Billboard Hot Country Songs hitlijst, waarvan 30 de nummer 1 bereikte. Nummers als All I Have to Offer You, It's Me, It's Anybody Going to San Francisco, nee, It's Going Alone, en Kiss an Angel Good Morning. Onder andere typeerde de countrypolitan stijl die hem beroemd maakte en crossover pophits werden. En Pride waagde zich later aan de gospelmuziek en bracht in 1961-71 zijn eerste gospelalbum uit, Did You Think to Pray, uit. In 1973 voerde hij de Riversong uit, de speelfilm musical Tom Shower.

De eerste twee van Charlie Pride en deze special Always On My Mind 1991. En dat nummer ken ik natuurlijk ook weer van Willie Nelson. En dan in 1967, Does My Ring Hurt Your Finger?

speciaal verzoek van mijn collega van mijn echtgenote. Dat is Johan uit Maarsen, Charlie Pride met vier mooie nummers. Want een beetje met liefde te maken heeft natuurlijk. Goed, het einde van de special. We gaan naar heel wat anders. Een zangeres, Crystal Gayle. We gaan daarvoor in 1977. Don't it make my brown eyes blue.

Dan gaat het jaar 1977. Nou, het volgende nummer, dat is toch een kleine herinnering aan. Ik stond toen de tijd in een platenzaak, ook om plaatjes te verkopen. Dat is ook nog even gebeurd. Daar is ook mijn kennis van de muziek helemaal vergroot uiteindelijk. Rena Tears van Everdite Child, oftewel de zanger Demis Roussos.

Een mooie duetplaat, Billy Preston en Sarita, With You I'm Born Again, 1979. We gaan naar heel bekende, ja, weet u wel, Olijfje zeiden ze vroeger. Ze komt ook natuurlijk uit Greece, Olivia Newton-John, Angel of the Morning. Het is 1973.

was tevens een hit door Melody Rush uit 1968. Angel of the Morning, we gaan zo'n beetje de laatste plaat instarten, want het is nu weer bijna vijf minuten voor 10 of 5 minuten voor 12. Het is dan maar net wanneer je luistert.

Zover dan 2 uur lang muziek, zowel instrumentaal als vocaal. En als laatste natuurlijk de love songs. Ik kreeg nog een tip op van mijn collega. Ik zeg dat wees verkeerd, maar naar luisteraar Johan. Misschien is er een special van Anneke Kreunel-medelaardig. Ik ga in ieder geval kijken in mijn archief.

En van mijn kant inderdaad wel vanavond nog een prettige avond. En voor de zaterdag natuurlijk wel rusten. En een rustige nacht graag.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 10 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar ook de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
1: Ja, goedenavond luisteraars. Welkom in het programma WWW. En normaal zit ik hier met Rob. Ook Rob is onderweg, of die was nog onderweg, weet ik niet. Of hij komt helemaal niet, is nog niet helemaal bekend. Maar dat is ook helemaal niet erg. We hebben hier wel we krijgen zelfs twee gasten hier. En dat is niemand minder dan Annemarie van Hout. Dus de directeur van het Museum Elburg, volgens mij.
2: Hey Egbert, ja, ik hoor niks door de koptelefoon.
1: Oh, dan moet je hem even harder zetten. Zo kom ik zo bij je daar. In ieder geval, Annemarie is hier in de studio. Die gaat praten over het museum. Niet alleen over het museum, maar ook even een monumentendag. Even een evaluatie over het monumentendag. En we krijgen ook nog de stadsomroeper hier. En dat zal de klok van 6:30 wezen. Ongeveer Gerrit-Jan van Rijden. Wie kent hem niet? Niet alleen als stadsomroeper, maar die man heeft ook nog in de politiek volgens mij gezeten. En ook de tunnelvisie, oftewel de tunnel naar de polder toe, had hij ooit nog een keer verzonnen. Misschien kunnen we daar ook nog over. Maar vooral over het Bokbierdag gebeuren, want dat komt aanstaande zaterdag. Maar we gaan zo eerst even praten natuurlijk met Annemarie van Hout, nogmaals directrice van Museum Elburg.
2: Klopt.
1: Ja, en dan gaan we over het museum praten, over de actieweek, maar we gaan natuurlijk ook even terugblikken op het monumentendag, want het waren niet alleen botters, ook monumenten gaan we zometeen met haar bespreken. MUZIEK

0: Dat was de tijd van zomer en de tijd van vroeger. Want de zomer is inmiddels ook alweer zo'n beetje voorbij officieel. Alhoewel het prachtig mooi weer was nog vandaag. En misschien ook morgen ook wel, maar dat weten we niet. We gaan ook eens even de zomerperikelen bespreken met, zoals zegt Annemarie van Hout, directrice van het Museum Elburg. En misschien nog wel meer activiteiten, maar daar kennen we haar in ieder geval van. En natuurlijk de dochter van, hè?
1: Ook dat.
0: Dat wordt altijd, denk ik, nog wel gezegd, de dochter van
1: vandaag
0: de,
1: nog.
0: Van de burgemeester.
1: Ja, ja, vandaag nog.
0: Ja, je vader was de burgemeester. Is al een tijdje geleden overleden?
1: 2002?
0: Zo lang alweer.
1: Nee, ik weet, nee, oh wat erg. Nou, mijn moeder luistert niet, dus mag je een fout maken. Hè? 2009, denk ik.
0: Ja, nou ja. Dat is toch sowieso een hele tijd geleden alweer.
1: Ja.
0: Goed, maar we kennen je van het museum in Elburg. Je loopt natuurlijk ook heel veel. Je hebt ook diverse activiteiten. Vaak zit je ook in heel veel clubs en commissies. Maar we gaan nu even praten in dit half uur, want jij moet ook weer weg. Hebben we je gevraagd, even vanwege het Monumentendag. Dat kon toen niet, Bottenmonumentendag. Ik zei, nou, dat is helemaal niet erg. Dan doen we het een weekje later. Kunnen we ook waarschijnlijk evalueren. Want jij bent van de monumenten in plaats van de Bottes. Kun je misschien nog even uitleggen? We hadden even een voorgesprekje. Heel veel mensen denken, die in Elburg wonen, die koppelen de Bottendagen aan een Monumentendag. Maar als we dan de Bottes even vergeten in de Elburgers, dan is gewoon traditioneel de Monumentendag de dag. Toch?
1: Klopt, maar in Elburg hebben de Botters wel leggen meer gewicht in de schaal dan de monumenten. En dat is ook prima, want het is echt uniek Elburg.
0: Ja.
1: Het is ooit wel begonnen met aparte Botterdagen. En dat komt omdat de monumentendagen eigenlijk, die zijn jonger.
0: Die zijn erbij gekomen.
1: En de Botterdagen waren de eerste paar jaren in april of mei.
0: Ja.
1: En toen kwam er vanuit landelijk werd er gezegd, we doen tweede weekend van september Open Monumentendag. En toen hebben ze er in Elburg voor gekozen om dat te koppelen. Dus toen zijn de Botterdagen ook naar september gegaan.
0: Verschoven, ja.
1: Ja.
0: Nou, misschien is dat op zich ook niet verkeerd. Ik dacht juist net dat het andersom was. Dat de Monumentendag er al was, dat ze de Botters erbij gevoegd hadden. Maar dat blijkt inderdaad, zoals je al uitgelegd had, dat het al de 43ste keer zou wezen voor de Bottendagen. Oftewel, die zijn 3 jaar eerder begonnen.
1: Ja.
0: En dat was in het voorjaar inderdaad. Misschien was het ook wel voor de Bottenstichting nog een beetje een idee. Want volgens mij was het inderdaad in april of zo, dat het dan vaak toch nog niet echt mooi weer is. Of dat het te koud is. En organisatorisch misschien wel handig, hè?
1: Ja, en ik denk dat het in die begintijd was de Bottenclub, er was natuurlijk ook, maar was echt nog een klein ploegje mensen.
0: Was maar een paar man.
1: Dus dat het zo groot zou worden, hadden ze toen misschien ook niet bedacht. En inderdaad, dan hoef je maar 1 keer een groot evenement op te tuigen. En dat heeft absoluut voordelen voor allebei.
0: Nou, dat wou ik net vragen. Heeft dat geen nadelen? Want als je bijvoorbeeld in een plaats zou zitten waar ze geen Bottes hebben, alleen monumenten, heb je dan niet eerder dat de mensen nog meer geconcentreerd op de monumenten afkomen? Of komen er sowieso al heel veel mensen in Elburg?
1: Ik denk dat het wel klopt wat je zegt. Dat als het alleen Monumentendag zou zijn, dan zouden er absoluut minder mensen komen. Ik weet wel dat ik ben ooit met Joop naar zo'n provinciaal overleg geweest voor de Monumentendagen. En daar was echt iedereen stikjaloers op wat we in Elburg voor elkaar krijgen tijdens die Botterdagen Open Monumentendag. Daar zijn ze dan blij als er 200 mensen in een locatie zijn geweest. Nou ja.
0: Ja.
1: Dan kijken wij een beetje sip als er 200 mensen in de locatie zijn geweest.
0: Ja, dus net andersom. Die Bottes die trekken juist nog meer mensen dat jullie al Monumentendag er nog meer aan hebben. Daar komt het op die, hè?
1: Ja.
0: Wat gebeurt er dan op zo'n Monumentendag? Want ik heb die monumenten mijn hele leven al gezien. Omdat ik er in geboren ben, ongeboren en in gelopen heb en in gespeeld heb. Dus voor mij is elk onderdeel, elke steen van de muur wel zo'n beetje bekend. En ook dat we natuurlijk in de kerk en onderuitse gang overal waar we aan spelen. Maar wat is het dan extra op zo'n monument?

0: Ja, het is zeker een mooi pand. En ook een van de eerste en de oudste panden heb ik wel eens begrepen.
1: Ja, dat klopt. Ja. En het zou fantastisch zijn als ook af en toe een bewoner eens een bijzonder pand zou willen openstellen. Dat hebben we een paar jaar wel geprobeerd. Is ook wel eens gelukt. Maar het is natuurlijk nogal wat. Ja. Ook omdat er zo belachelijk veel mensen op afkomen. Het is nogal wat om gewoon je huis open te stellen voor mensen. Dus dat gebeurt niet zo vaak. Afgelopen editie was bijvoorbeeld wel Landgoed Schouwenburg te bekijken. Nou ja, denk over 2 jaar weer. Want volgens mij doen ze het ene jaar mee met de kunstroute en het andere jaar met Open Monumentendag. Dat is echt een aanrader. Als je daar nog nooit geweest bent, dan moet je echt een keer naartoe.
0: Ja, we hebben er wel eens een keer vergaderd volgens mij de vestingraad, dacht ik.
1: Klopt.
0: Nee, prachtig, mooi. En zo zijn er wel meer van die mooie momenten, zeg maar. En monumenten, moet ik zeggen. Of van die grote landgoederen, zeg maar, die huizen. Dat zou mooi zijn als je die altijd kon opendoen met een bot of met een monumentdag. Ja. Want inderdaad, ik kan me voorstellen, als je het 1 keer gedaan hebt, komen denk ik 2000 man in je huis. Dat je de volgende keer denkt, dat doe ik niet meer.
1: Nou, dit jaar maar niet. Nee. Maar bijvoorbeeld op de Legerplaats hebben ze ook ieder jaar met Open Monumentendag echt een hele grote openstelling. Ja. Daar komen echt superveel mensen. Vroeger, tot 5 jaar geleden denk ik, hadden ze ook een pendeldienst. Hè? Dan mocht je in zo'n legervrachtwagen, werd je vervoerd tussen de Legerplaats en het Schootsveld. Toen werden de regels weer aangescherpt en mochten we niet meer in zo'n open vrachtwagen zitten. Dus dat is helaas afgeschaft, want dat was erg leuk. Dat was
0: inderdaad leuk. Ik ging vroeger met mijn broertjes ook naartoe naar de Legerplaats. En een soort open dag was dat. En dan mocht je met die tanks door het weiland en door de bossen en zo. En ook met die vrachtwagens. Alleen was dat toen niet gewoon een open dag? Of hoorde dat ook onder het monumenten gebeuren?
1: Ze hebben ook wel open dagen gehad waarop ze dat deden. Maar met Open Monumentendag zijn ze altijd heel actief.
0: Ja, ja. Nou, het is heel mooi. Ik ben er boven de knobbel een keer geweest. Dat was vanwege dat filmuitzending van De Vrijheid was dat, dacht ik.
1: Ja, het gevoel van vrijheid.
0: Ja, ja. Daar had ik ook nog een klein stiekem een rolletje in, wie niemand opgevallen is natuurlijk. Maar toen werd ik ook uitgenodigd. En ik was echt daar nog nooit boven geweest.
1: Nou, je weet niet wat je
0: gigantisch,
1: ziet.
0: Gigantisch. Wat een uitzicht. Ja. En ik kan me voorstellen dat die mensen graag in het leger willen zitten. Daarboven, die grote jongens.
1: Een beetje in de stoeltje, een beetje kijken.
0: Ja, sigaartje erbij, wijntje, dat is en de catering en de keuken. Ja, je werd gewoon jaloers als je daar... Prachtig, wat mooi. Je kon zo naar het IJsselmeer kijken.
1: Ja, je kan in heel Zwolle kan je zien. En nee, het is echt... ik vind het bijna de mooiste plek van de gemeente. Ja. Alleen...
0: Het is niet voor iedereen een toegang.
1: Nee, maar helemaal de laatste jaren niet meer. Vroeger kon je gewoon... zelf omhoog fietsen. Hè? Dan moest je je wel melden beneden, maar dan mocht je zelf omhoog. Dat mag ook niet meer. Oh. Dus je wordt nou opgehaald met een busje.
0: Nou ja.
1: En voor de deur van het museum afgezet. Dus
0: Maar ik denk dat het nog broeder gaat worden nu de kans erin zit. Want we zien allemaal helikopters vliegen. Vanmiddag zag ik ook zo'n gevechtshelikopter hierover komen boven Elburg. Nu weet je dat van tevoren dat zal oefenen zijn. Dat het allemaal bij hoort. Dus je hoeft niet in paniek te raken. Maar ja, als die druk op dat leger gaat volhouden zo en de dreiging, dan ben ik bang dat het de bezoekjes van de consument daarboven die knobbel minder gaat worden, denk ik.
1: Ze hebben de ingang al verplaatst.
0: Mm-hmm.
1: De ingang was eerst gewoon echt helemaal beneden en dan moest je met zo'n lange weg. En nu is de ingang weer boven op de knobbel. En dan moet je rechtstreeks naar het museum. Ja. Dus er wordt echt wel...
0: Betere controle, zeg maar. Ja. Goed, even naar de monumentdag. Hebben jullie ook een telling, zeg maar? Dat je zegt, nou, elk jaar we hebben meer of minder bezoekers gehad. Of wordt er helemaal niet naar gekeken? Of doe je maar gewoon de deur open met de monumentdag en we zien wel?
1: Nee, we tellen wel. Ook omdat je gewoon... Je wil natuurlijk weten hoeveel mensen er komen.
0: Ja.
1: En het museum was geloof ik 283. Maar de kazemat was 1300 zoveel.
0: Ja, ja.
1: En de vispoort was ook dik in de 700.
0: Ja.
1: De kerktoren, er waren 693 mensen bovenop de kerktoren geweest. Hm. Nou, dus het is altijd wel leuk om dat een beetje bij te houden.
0: Maar het is voor jullie een soort extraatje. Want ik neem aan als er geen monumentendag is, dat het museum ook wel misschien 150 tot 200 mensen bezoekers kan krijgen in het museum zelf.
1: Dat is wel een hoogtijdag dan, hoor.
0: Oh, okay.
1: Ja, en het levert natuurlijk geen zak op,
0: nee.
1: Hè?
0: Nee. Nee, het is puur promotie.
1: Ja, het is echt promotie. Ja, ja. En je doet mee omdat het hoort, maar het levert het museum niet echt iets op. Nee.
0: Goed, waar je nog

0: meer aan meedoet. Dat kwam ik vanmiddag toevallig tegen. En ja, als ik het niet tegenkwam, had jij het zelf denk ik ook wel gezegd. Ik zag ergens dat er een museumactieweek. Ik denk, hé, dat komt goed uit. En dat is op 26 september. Is dat ook een landelijk iets of alleen voor Elburg of...
1: Nou, je probeert me heel charmant te redden, maar ik zei net in het voorgesprek al, ik weet dat zelf ook pas 3 weken. Het was
0: nou ja,
1: me heel
0: dat is langer
1: dan
0: dat ik dat weet.
1: Ja, dat is waar. Maar het was altijd in april, het eerste weekend in april. En dat vond ik wel prima, want dan heb je een gratis evenement in april en een gratis evenement in september. Perfecte verdeling over het jaar. Ik vind het zelf echt een stomme keus om zowel Open Monumentendag als Museumweekend in dezelfde maand te doen.
0: Ja, het is wat een week later of 2 weken later.
1: Dus ik ben er niet zo heel erg blij mee. Nee. Misschien had ik het daarom ook gewoon wel niet gezien. Dat ik het gewoon per ongeluk zomaar was vergeten. Maar ja, we moeten natuurlijk wel iets. Dus we gaan nog wel wat verzinnen. Het mooie is wel dat we... Het begint dan aankomende zaterdag. En wij hebben vrijdagavond de opening van de nieuwe expositie. Dus we hebben wel meteen een mooie podium voor de nieuwe expositie.
0: Dus je kunt net doen of je het speciaal daarvoor gedaan hebt.
1: Ja, maar dat is ook zo. Ja. Ja.
0: Dan nog even voor die actieweken. Hoe moet ik dat? Wat zie ik dan in actie? Want ik bedoel, ik neem aan dat elk museum wel altijd wel iets te zien is. Dus ja, waarom moet ik actie doen als ik naar een museum toe ga? Dan weet ik sowieso dat er iets te zien is. Maar dat had met entrees misschien te maken.
1: Ja, dat klopt. Het was eerst een museumweekend. En dat was voor de kleine musea in Nederland was dat ook goed genoeg. Maar de grote musea vonden kennelijk dat we een museumweek nodig hadden. En die is inderdaad vaak gekoppeld aan entree. Soms een keer een extra activiteit, een kijkje achter de schermen. Maar vaak is het zo dat bijvoorbeeld iemand met de museumkaart dan gratis iemand mee mag nemen zonder museumkaart.
0: Ja, een soort introducee.
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi. Goed, we hebben nog een ander punt. Dat gaan we zo nog even pakken. Eerst even een stukje muziek doen.

0: Ja, in de koets. En dat komt nog bekend voor, Annemarie.
1: Nou, het was wel gezellig in de koets.
0: We hebben ooit samen een keer in de koets gezeten. Ja, voor mij was het een hele mooie, bijzondere dag. Want ik wou altijd al een keer in zo'n ding inzitten. En het idee dat we in scène mochten zetten, dat we gingen trouwen, dat was voor mij, ja, veel voor mensen was het maar grappig. Maar ik was echt serieus om te kijken hoe gaat nu zo'n dag. En die man die ons allemaal begeleidde en alles hoorde erbij. Het officiële gedeelte in het gemeentehuis. Wel jammer dat die man na die tijd gelijk overleden is.
1: Ja, dat was heel droevig.
0: Dat was heel droevig. Maar goed, we hebben het al over koets gehad. We gaan wel even naar de kloostertuin, want daar zijn af en toe klanken te horen. En daar heb je ook mee te maken.
1: Ja, dat klopt. We hebben in het museum een werkgroep die concerten organiseert. In principe elke derde vrijdag van de maand in het museum. Maar vorig jaar dachten we, of eigenlijk is dat nog dit jaar, maar het voelt alweer heel lang geleden. In juni hebben we altijd Festival Klassieke Muziek. Dat wordt georganiseerd door de organisatie rondom Piet-Jan Leuzink. En die zetten een groot podium en een grote tent en heel veel stoelen bij ons in de tuin. En toen dachten we, goh, als we dat nou een week langer laten staan en we gaan zelf activiteiten daarin plannen, is dat te betalen? Nou, dat bleek te betalen, dus dat hebben we gedaan. En dat was een hele leuke, bijzondere week. Jullie hebben nog de première van ons muziekstuk gefilmd.
0: Ja.
1: We hadden elke avond iets en we hielden ook nog geld over. Dus we durven het volgend jaar wel weer aan.
0: Oké, dat is mooi. Welke, is dat ook een vaste periode of datum?
1: Of
0: tijd?
1: Dat is de week die eindigt met zaterdag 19 juni.
0: Oké. Nou, het is meestal mooi weer ook.
1: Ach, prachtig weer. Dit jaar was het gloepend heet, maar het...
0: Ja, een beetje iets te warm als de regen.
1: Ja, dat wel.
0: Ja, inderdaad. Mooi evenement. Daar zit jij dus niet alleen in. Zitten er meerdere van verschillende organisaties mensen in?
1: Nee, dat is wel echt vanuit het museum.
0: Ja, oké. Goed, en dat gaat dus elk jaar weer gebeuren, neem ik aan. Of ze moeten ermee stoppen dat ze die podium voor die tijd niet hebben natuurlijk.
1: Dan moeten wij dat heroverwegen, want dan wordt het wel een heel duur grapje.
0: Ja, oké. Goed, nou, dan zijn we helemaal een beetje weer bijgepraat. Dus we gaan ons opmaken voor het museumweek gebeuren. En net wat je zegt, er is al een tentoonstellingswisseling. Het museum heeft hier daar ook nog dan invloed op andere gebouwen in Elburg, waar dan bijvoorbeeld ook een demonstratie is of een onderwerp of schilderijen of weet ik veel. Of bemoeit het museum zich alleen met het museum?
1: Nee, wij... Nou, bemoeien vind ik altijd een beetje lastig woord. Maar we proberen wel met enthousiasme anderen mee te krijgen.
0: Ja.
1: En dat gaat heel goed in Elburg, want de lijntjes zijn kort. Dus je weet elkaar makkelijk te vinden als je een plannetje hebt.
0: Ja. En ik durf het haast niet te vragen. Ik wou het ook niet vragen, maar schoot me net te binnen. Want ik ken natuurlijk, omdat ik mijn hele leven ook al in die organisatie zit. En ook Elburg Promotie, weet ik veel. Altijd was de vraag bij het museum of er geld was, zeg maar. En er was eigenlijk nooit geen geld. En dan werd het weer landelijk en dan weer Europees. En dan gingen ze weer terug naar de provincie. En dan was Elburg weer zelfstandig. Ik weet niet hoeveel variaties ik al meegemaakt heb. Maar het is allemaal nog in veilige haven. Of moeten we ons weer zorgen maken?
1: Nou, zorgen is een groot woord, maar we hebben wel vorige week vanuit onze VVV-tak een overleg gehad met de wethouder. Want de gemeente roept natuurlijk al een jaar, het financiële ravijnjaar is aanstaande. En er gaat tot 10% bezuinigd worden op alles, behalve de zorg zo'n beetje.
0: Mm-hmm.
1: Dus we weten nog niet hoeveel we gekort gaan worden, maar we gaan gekort worden, zowel op VVV als op museum. Dat is niet fijn.
0: Nee.
1: Dat is niet fijn, want het gaat goed. Ja. En we hebben leuke plannen. En dan wil je ook wel graag dat de gemeente gewoon zijn deel bijdraagt. En helemaal omdat we natuurlijk...
0: Ja.
1: We zitten in een pand van de gemeente.
0: Ja.
1: En de gemeente doet echt onvoldoende aan onderhoud van dat pand. Het is een van de mooiste panden in de stad en het verslonst. En dan in plaats van dat er meer geld bij komt, gaat er geld af. Ja, dan wordt eigenlijk het tekort groter.
0: Ja.
1: Dus
0: het moet natuurlijk geen ruïne worden die het vroeger was voor de verbouwing. Want
1: dat zou heel zonde zijn. Ja. En zover zullen ze het ook niet laten komen. Maar iets meer zorg en aandacht zou niet vervelend zijn.
0: Inderdaad. Nou goed, dan kunnen we dat volgende keer met de politiek wel even bespreken om dat mee te nemen.
1: Heel graag.
0: Ja. Goed, Annemarie, jij moet zo weer vandoor. En we hebben inmiddels ook weer een special guest binnengekregen. Die kwam toch op de fiets langs. En dat is niemand minder als meneer Gerrit-Jan van der Heijden. U kent kent hem natuurlijk vast van de Elleba. Die is de stadsomroepen, maar hij is van veel meer markten thuis. Maar dat gaan we zo eerst met hem bespreken. Annemarie, jij bedankt.
1: Graag gedaan.
0: En je mag nog even blijven zitten. Neem nog een bakkie.
1: Ik ga naar de opening van de Dementeek. Heb je daar wel van gehoord?
0: Nooit van gehoord. Is dat voor demente mensen?
1: Dat is voor mensen die dementeren en hun directe kring van mantelzorgers. En we zijn met de musea bezig met Dementievriendelijk Museum. Mm-hmm. Dan moet je ook naar zo'n opening.
0: Ja. Okay.
1: Dus, maar dat, ik denk dat daar wil vast ook wel een keer iemand over komen praten. Want dat is een groot item.
0: Ja, nou, we houden ons aanbevolen. Dus ik zou zeggen, als u ze tegenkomt, laat direct maar zich melden. Dan kunnen wij er ook even een keer aandacht aan besteden.
1: Helemaal goed.
0: Annemarie, bedankt voor dit moment dat je toch nog even de tijd nam. Ondanks dat je moest eten, heb je dus stiekem hier nog even snel een broodje kunnen doen. In ieder geval bedankt dat je aan wou schuiven. En als er weer altijd te melden is, dan horen we het wel weer.
1: Heel goed.
0: Fijn.

0: Ja, de Hellebardies. Nou, wie kent ze niet? Dat zijn natuurlijk de mannen in de gele pakken. Maar ook in de zwart-witte, moet ik zeggen. Want het zijn de trommelaars, de muzikanten. Die lopen daar vaak of voorop, dacht ik. Maar wie dat allemaal beter weet, is natuurlijk niemand minder als de stadsomroeper Gerrit-Jan van der Heijden. Gerrit-Jan, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, Ebert. Ja,
0: welkom hier in de studio. Je had ook weinig tijd, maar je kon er toch even langs fietsen. Want je had alweer een andere activiteit, had ik begrepen.
1: Klopt.
0: En toen kwam je en zei, nou, ik fiets toch langs. Leuk om even... Nou, fijn dat je er even kunt komen. Want we hadden inderdaad een paar vragen. Niet zo heel raar natuurlijk dat we het er gewoon over hebben. Want jij, als we het over de Hellebardiers of de stadsomroepen... dan praten we ook vaak over een bokbierdag. Oftewel andersom, als we bokbierdag hebben... dan kunnen jullie ook niet missen.
1: Nee, gelukkig mogen wij daar ook vol aan meedoen. Dus, geef toch mijn show ook aan zo'n dag. Het is hartstikke leuk om te doen met elkaar.
0: Ja.
1: Dus fantastisch. Ja.
0: En ik zie ook een vignet voor jou nu op jouw shirt. Dat heeft ook met bokbier te maken, denk ik.
1: Ja, dat is van het Elburg Biergenootschap.
0: Oh, daar zit je ook bij.
1: Ja, daar hebben we zometeen een barbecue ook van.
0: Oh, oké. Okay. Dus, ja. Het is altijd gezellig bij die jongens.
1: Daarom, ja, ja. Ja.
0: Jullie hebben meestal de praatavond op maandag, geloof ik, hè?
1: Dat klopt, ja.
0: Van, dat kwam volgens mij van vroeger uit van de horeca. Want dan waren ze vrij, hè, die mannen. Ja,
1: ja, want ja. Het is niet de meest ideale avond.
0: Nee, nee.
1: Het wordt nog wel eens ja, de ja. Volgende ochtend. Ja. En dan,
0: Nou ja, plus je hebt net zo'n weekenddag er terug. En dan denk je van, nou, even rustig aan, dan moet je weer...
1: Ja, precies.
0: Maar het zou wel leuk worden. Bij de Haas is dat? Of,
1: ja, dus dit keer bij de Haas. Ja,
0: ja. Ja. Ja, nou, buiten het biergenootschap is natuurlijk... De biergenootschap is ook de organisator. Of ja, nu wel, zeg maar. Daar valt alles onder.
1: Ja.
0: Ja, die bokbierdag is ook al jarenlang. Vroeger was het nog met de koetsen toch, maar dat mocht niet meer. De verdere traditie is, behalve dat er geen paard voor de bokkar staat, is er een trekker, geloof ik. Hè? Dat hoorde ik vanmiddag ook van Rini. Dat is al een tijdje, ook voor veiligheid.
1: Ja, klopt.
0: Maar ja, dan gaan we even naar jou toe. Ja, dat is natuurlijk, jouw taak is natuurlijk omroepen van dit gebeuren. En vroeger had je dus ook omroepen, stadsomroepers in Elburg te worden. Hoeft dat niet meer. Maar je houdt de traditie wel in eer. En ik moet ook zeggen, je hebt ook nog eens een keer een prijs volgens mij ergens gewonnen. Of met het omroepenswedstrijdje.
1: Ja, klopt. Er zijn diverse omroepersconcoursen door het land heen. Er zijn er meestal een stuk of 5, 6 in het jaar. En in augustus was er een in Rijssen, waar ik toevallig ook bij kon zijn. Maar meestal past het niet. Maar en dan werd ik derde in dit geval.
0: Nou, super.
1: En dat was, want er waren 15 stadsomroepers.
0: Zo.
1: En je moet ervan uitgaan dat de gemiddelde stadsomroeper toch al 10 tot 15 jaar roept, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat het best wel een bepaalde tactiek, techniek is. En dat ze waren ook wel een beetje verbaasd daarin. Dat het zo vlot gelukt was om Elburg op het podium te krijgen.
0: Ja, ja. Ja, super, super. Maar jij doet het toch goed, moet ik zeggen, hoor. En je bent gewoon een verschijning. En de combinatie van factoren inderdaad, hè, het aandacht, hè, de aandacht daarin toetrekken, maar ook even een stemmetje kunnen zetten, dat ze ook even gaan opletten, hè, want je hebt toch zonder microfoon moet je dat doen.
1: Ja.
0: En dat is niet zo al te makkelijk. Even bellen met die bel en zo. Nee, die combi is perfect en dat je derde school, ja, super goed natuurlijk. Word je daarvoor uitgenodigd of gaan jullie zelf aanmelden? Of hoe zit
1: dat? Nee, wij zijn lid van het Stadsomroepers. Van de Stadsomroepersvereniging. En daar, daar zitten eigenlijk vanuit heel Nederland stadsomroepers bij. Ook vanuit België en vanuit Duitsland trouwens.
0: Mm-hmm.
1: En iedere stad kan zich aanmelden om stadsomroepersconcours te organiseren.
0: Oh.
1: Nou, dat zijn meestal oude steden.
0: Ja.
1: Vorig jaar was Geenemuiden, bestond 800 jaar. En die had er bijvoorbeeld eentje. En Enschede bestond 700 jaar. Die had er ook eentje. Dus vaak even met oudheid te maken dat men dat even weer tevoorschijn tovert.
0: Ja.
1: En dan kun je dus via de eerste vereniging van dorps- en stadsomroepers in Nederland, kun je daar een beroep op doen.
0: Ja, ja.
1: En dan komen we langs.
0: Ja. Ja. Elburg zelf, heeft hij dat ook wel eens georganiseerd?
1: Die heeft het een jaar of 10 geleden georganiseerd.
0: Oh.
1: En Paulien van Zweden heeft mij onlangs benaderd om er binnenkort, en dat kan volgend jaar of het jaar erop, in Elburg eentje te doen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Om dat weer even terug te
1: om
0: halen.
1: Om dat weer terug te halen, ja. Ja, ja.
0: Dat mooi. Dus dat betekent, je had net over 15 en zullen dat misschien, dat er nog wel aardig wat stadsomroepers zijn nog. Ik dacht dat het helemaal uitgestorven was.
1: Nee.
0: Maar,
1: nee, dat klopt. Maar er zit eigenlijk van Groningen tot Zeeland zitten daar stadsomroepers. Toch van diverse plaatsen zitten erbij. Friesland heeft er een stuk of 4, 5. Die hebben er best veel.
0: Ja.
1: Dan heb je Groningen een paar. Zeeland heeft er wat. En zo heb je eigenlijk door de hele regio heen zitten toch stadsomroepers nog wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, als we jou zien als stadsomroeper, is het 99 van de 100 keer vanwege de gezelligheid, zeg maar. Ja. Maar het originele stadsomroepen vroeger was wel een serieuze aangelegenheid. Want dat had nog een functie ook. Hè?
1: Klopt, hij moest alles aankondigen natuurlijk. Een krant had je niet, nieuws was er niet, internet had je niet. We doen het nu voor de leuk, maar ja. Het is eigenlijk wel... hij kan overal voor ingezet worden. Ja. En... vorige week was Wim van Noord, 60 jaar getrouwd. En daar zijn we ook eventjes geweest, omdat hij de oud-commandant van de Hellebediers was. Mm-hmm. En dan vind ik het ook leuk om een klein stukje ook, het is wel voor de leuk, maar toch wel serieus.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, van Willem van Noord is maar wel makkelijk om eens een beetje serieus te weten.
1: Ja, ja, precies. Ja. Dus dat vind ik wel leuk. En ik, wat dat betreft mag iedereen gebruik maken van de stadsomroepen. Wat je ook om te roepen hebt of zou willen omroepen. Ik vind dat hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, maar gaat het dan via het de boeken op of gaat het dan via de Hellebediers of zo? Of
1: nee, theoretisch val ik onder... Arend de Boekop. Ja, ja. Dat is een aparte werkgroep van Arend de Boekop, stadsomroeper.
0: Okay.
1: Maar men mag men ook rechtstreeks benaderen. Ja. Dat is geen probleem.
0: Die Hellebediers, die lopen altijd gezellig met je mee. Want die weten van, als we ergens zitten, is het weer een dolle boel. Ja. Maar die combinatie is niet automatisch. Als de Hellebediers op moeten, moet jij dan altijd mee? Of
1: nee,
0: zo, of?
1: Nee, want Sinterklaasintocht bijvoorbeeld, daar ga ik als Hellebedier mee.
0: Ja,
1: omdat daar heeft de burgemeester doet het toespraakje het woord, met de Sinterklaas. Ja. Daar heb ik geen functie.
0: Nee, nee.
1: En dat is eigenlijk ook zo met Koningsdag. Daar heb ik ook geen functie als stadsomroeper.
0: Nee,
1: dus daar lopen eens Hellebediers mee.
0: Ah, ja. Ja. Oh, dus je bent ook lid van de Hellebediers. Vroeg ik me wel eigenlijk af. Ja, ik heb je al eens een keer zien lopen. Ik denk dat het is vanwege dat je het pak niet meegenomen had. Maar, dus je bent gewoon lid van de Hellebediers. En dan heb je natuurlijk ook rechtstreeks het idee van ik moet nu wel of niet wat gaan doen. Natuurlijk.
1: Klopt. Ja. Dat is het leuke daarvan. Ja, zeg maar.
0: Was je dan eerst Hellebedier of was je eerst stadsomroeper?
1: Ik was eerst Hellebedier. En een jaar of drie geleden werd ik gebeld door Paulien van Zweden. Toen was Marcel Vlieger. Had aangegeven dat hij stopte na 10 jaar. En toen was mijn naam gevallen. En toen zegt ze, joh, zou jij dat willen doen? Mm-hmm. Toen zeg ik, denk er maar rustig over na. Ik zeg, nou, daar hoef ik niet over na te denken. Ik vind het een eer dat je me belt.
0: Ja.
1: Om dat voor Elburg te mogen doen. Ik zeg, dan zeg ik ja tegen. En dan zien we wel of het werkt of niet.
0: Ja, ja.
1: Of ik daar geschikt voor ben. Of dat je na ja zegt van, nou, toch niet de juiste persoon. We moeten wat anders hebben.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Nou, en hoe lang doe je dat nu?
1: Nu is het dus het derde jaar dat ik... stadsomroepen ben.
0: Oh, derde. Oh, ik dacht dat dat veel langer was.
1: Nee.
0: Lijkt wel lang, maar dat komt daar heel vaak bij. Voorbij komt natuurlijk.
1: Precies. Ik probeer wel een beetje de publiciteit daarmee op te zoeken.
0: Goed. Ja. Goed, we gaan eerst even een nummertje doen wat ook met jou te maken heeft.
2: Leve de man die het bier uitvond. Hiep, hiep, hiep, hiep.

0: Dat is een hele bekende Geert-Jan, hè, deze.
1: Ja.
0: Die kun jij wel dromen, denk ik.
1: Was, en die gaat er zaterdag een keer op 15, 16 weer uit.
0: Ik wou net zeggen, ja. Dat die gaat bij elke locatie waar je komt. En misschien kunnen we het er gelijk even bij pakken. Want aankomende zaterdag is het Bokbierdag.
1: Ja.
0: En ik heb in de intro en vanmorgen ook al in mijn eigen programma een beetje stiekem uitgelegd waarom als Elburg als eerste op de kaart staat met Bokbier. Maar ik vind het wel leuk als jij dat eens even gaat uitleggen. Want officieel is het in oktober Bokbierdag.
1: Ja, dat klopt. En nou moet ik jou dat antwoord zelf schuldig blijven.
0: Dan kan ik hem wel
1: dus
0: invullen.
1: Ik wou het zeggen, want ik...
0: Nee, daar heb je nooit over nagedacht.
1: Nee.
0: Maar je Elburg is wel de eerste.
1: Klopt. Ja, want ja, normaal gesproken net wat jij zegt, oktober is pas het moment klopt. Van.
0: Ik geloof zelfs de tweede week van oktober. Maar in ieder geval de eerste week oktober laten we het daar maar even opbouwen.
1: Ja.
0: Dat is net zoals met haringappen. Dan kan ik je dat gelijk even uitleggen. Zoals net zoals met haringappen. Er zijn bepaalde tijden. En dat is gewoon een soort traditietijd. Hè? Want als je de Hollandse Nieuw mag proeven op 16 juli. Dan hebben ze hem op 14 juli ook al verkocht bij de snap je? Maar het heeft een bepaalde gevoelswaarde, ja. Zeg maar. En van dat is de start. En van dat is natuurlijk niet alleen met haring. Dat heb je ook met asperges. En dat weet ik, het beeldseizoen. Maar het is ook met bokbier. En de bokbier is gewoon... En daar hebben we, want ik heb er in het begin ook een beetje bij gezeten... toen dat zo lang geleden al een keer hier georganiseerd werd. Want ik was natuurlijk bij de tapperij ook verbonden aan de horeca.
1: Ja.
0: En toen kwam inderdaad of Gerrit-Jan Vos er nu mee kwam... of iemand die zegt van nou, laten we dat eens een weekje eerder doen... en voordat we Deventer voor zijn of Zutphen. Want dat was de hoofdact, zeg maar. En toen hadden we stiekem al iets ingekocht. En toen hebben we volgens mij toen expres een week ervoor gedaan. En dan kregen we heel veel commentaar. En ook vanuit de horeca groothandel moet ik zeggen. Die was het ook niet mee eens. Want die denken, ja dat kan niet. Heel Nederland begint 4 oktober of 6 en jullie gaan we. Dus we kregen eigenlijk een beetje op onze soort mieter. En dat mocht nooit meer gebeuren. En het was zelfs zo erg. Tenminste, wij hebben het ook meegemaakt dat de horeca expres later geleverd werd. Dat dat niet nog een keer kon gebeuren.
1: Oké. Okay.
0: En Geert-Jan zat er natuurlijk ook bij die. En wij waren wel meer van die slimme jongens die denken, dan gaan we even omzeilen. En toen hebben we gewoon extra gekocht, een jaar ervoor, dat die voorraad gewoon toch nog in ieder geval 2 of 3 fusjes dat we dat hadden. Want het ging ook om het idee, even aanslaan,
1: ja.
0: Nippen. En het seizoen is begonnen, snap je zo. Dus we hoeven daar ook niet 10 water voor te hebben. Want die kwam die week er toch wel op. En die week erop moesten ze gewoon uitleveren. Anders waren ze zelf ook te laat. Dus dat risico gingen we nemen toen. Dat weet ik nog goed. En toen is eigenlijk alles omzeild. En sindsdien hebben ze het er ook niet meer over gehad. Want je zou ook een bekeuring kunnen krijgen. Hè? Want iedereen weet dat in Nederland. En toch hoor je er verder niks meer van.
1: Nee, precies.
0: Maar dat was eigenlijk de achterliggende gedachte. Dus in Elburg is het... dat was spontaan ontstaan. Maar het is gewoon traditie gebleven. Dus wij zijn de eerste in Nederland.
1: Ja, dat is hoor je ook overal eigenlijk wel. Ja, jullie zijn vroeg. Ja.
0: En het heeft nog een ander voordeel, Jan. Want tenminste, ik heb er niet zo heel veel verstand van. Jij natuurlijk wel als bierbrouwer. Dat als je zo'n vaatje laat liggen, dat die dan nog lekkerder smaakt.
1: Dat klopt. Ja, zo hebben we dit jaar ook weer een paar die ook al een aantal jaren liggen. Waarvan men zegt van daar wordt de smaak rijper van. Ja. Hij wordt beter.
0: Ja, ja.
1: Dus we zijn weer benieuwd. Ja.
0: Nou, dus het is een win-win situatie, zeg maar.
1: En het mooie dit jaar is, hebben we ook 3 lokale brouwers die een bokbier aanprijzen.
0: Oh.
1: Vorig jaar hadden we er 2, maar er is een 3de bijgekomen. Dus ook de lokale bierbrouwers gaan goed.
0: Nou, je hebt het over lokale bierbrouwers. Ik zie alleen maar de stadsbrouwerij van Vos. Is er dan nog meer?
1: We hebben Jokkebrok met de Lulkoek.
0: Die heeft ook een eigen brouwerij.
1: Die heeft ook een eigen brouwerij. En brouwerij De Botter. Die doet ook mee. Die doet bij de Bok aan Boord.
0: Oh.
1: Heeft hij een bokbier.
0: Ja. De Botter heb ik inderdaad wel eens een keer een pakketje van gekregen. En dat is ook een soort hobbybrouwer, denk ik. Hè?
1: En die, die begint het ook leuk te doen. En die heeft gezegd, ik doe dit jaar ook mee.
0: Dat gaat dus ook de goede kant op.
1: Ja.
0: Nou, als het zo doorgaat, hebben we over 10 jaar 10 verschillende brouwerijen in Elburg.
1: Ja, precies, dan zijn we niet meer afhankelijk van
0: de horeca. Nee, gewoon de poorten dicht doen en we blijven lekker binnen zitten. Heel goed. Ja, en die bokbierdag is altijd inderdaad mooi. Jammer van de koets toch, maar goed, het is 1 keer zo en dan moet ook niet meer. En ik denk veiligheidstechnisch dat je ook inderdaad wel moet oppassen. Het is altijd goed afgelopen, maar als een paard wel een keer op het terras gaat zitten... en er zitten ook mensen op, dan komt het niet goed natuurlijk.
1: Het was druk,
0: Het was heel druk. Ja. Die bokbierdag, dat hebben ze de laatste jaren ook. Maar dat kun jij misschien ook even beter uitleggen. Want ik weet nog in het begin, toen wisten wij als horeca ook niet hoe we ermee om moesten gaan. Ze kwamen wel even langs en even het vaatje voor de grap even naar binnen... En de een die deed dit en die ander deed dat. Dus we deden maar wat. En wij gingen ook maar gewoon uit de glazen volgooien. Ja. Maar ja, als je wat die Hermes volgooit, die wat normaal in hoort te zitten. En je drinkt dan een 16 op zo'n dag. En dat je een rondje moet maken. Nou, dan kunnen ze je gewoon in de wensambulance wegbrengen. Ja, zo'n
1: dat,
0: beetje.
1: Dat gebeurde dus ook ja. Die jaren nog wel weer regelmatig.
0: Ja.
1: Dus er is nu gekozen voor een proefglaasje. Ja. Je moet een strippenkaart kopen. Mm-hmm. Die is de hele dag geldig tot 's avonds 8 uur. En daarmee kun je bij de plaatselijke horeca het bokbier halen.
0: Ja.
1: Daarmee scheid je het kaf van het koren. Want wat gebeurde er? Ja. Er waren mensen die vooraan stonden. Het drankje, het hapje. Die zopen dus alles op, zeg maar. Ja. En gaandeweg was er niks meer voor. Nou ja, bijvoorbeeld de Hellebardiers of voor het biergenootschap zelf.
0: Klopt.
1: Dus dat was nog wel eens een dingetje. Ja. Dus hebben we van gezegd van we gaan nu voor de serieuze klant. Voor de serieuze bokbierdrinker. Ja. En die moet... Kan dan zo'n kaart kopen, kan die mee en dan werkt het gewoon goed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, dat is inderdaad ook een beter. Ja, maar zeg, in het begin waren het ook nog niet 16, maar geloof ik 5 of 6 man die meededen. En het was ook allemaal maar gezellig en kijk maar wat. Maar wij kregen die klachten ook wel bij de tapperij. Hè? Want er waren altijd dezelfde wijsneuzen die vooraan stonden. Precies. En die liepen stiekem door de stegen. Toen waren ze bij het volgende project stonden ze weer vooraan.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dan hadden we nog wel eens ook van dat die jongens van Ellen, maar die is van heb je nog wat of zo. Nou, wij zorgden de meeste wel voor. Behalve die man op de bok, want die hoefde dan nog geen alcohol. Maar die namen de hapjes ook al te vaak voor de neus weg. Hè? Dat was nu net niet de bedoeling. Hè?
1: Nee,
0: dus,
1: nee, het is wel...
0: nee, goed dat het zo opgelost is. Ja.
1: Klopt. Ja.
0: En een echte liefhebber koopt toch wel een glaasje. Hè?
1: Ja,
0: dus,
1: precies, uiteindelijk ja. Ja, als je hebt de hele dag vertier, je hebt een hapje, je hebt een drankje.
0: Ja.
1: Nou, voor €30 dan, ja, is dat eigenlijk ook niet overdreven.
0: Nee, daarom. Ja. En gedeeld door 16 is €2 per glas. Ja, nou, dus, kun je niks van zeggen.
1: Daarom,
0: en een evenementje. Dus,
1: precies. Ja.
0: Dus wel te hopen. Meestal is het wel mooi weer. Vaak.
1: Ja.
0: Heel toevallig.
1: Klopt.
0: Het is vaak wel eens iets guurder, dat het iets wint, ook een klein beetje. Dat je denkt, de herfst komt eraan.
1: Dat is wel mooi.
0: Met een zonnetje erbij. Ja. Hoe heb je de situatie bekeken voor zaterdag?
1: Het is 22 graden. Temperatuur is op dit moment volop zon.
0: Eigenlijk te warm.
1: Eigenlijk te warm voor het bokbier. Een wit biertje zou beter zijn.
0: Ja.
1: Maar goed, we gaan er gewoon weer voor dan wat dat er gaat. Het is in ieder geval fijn dat het droog is.
0: Ja.
1: Daarmee kunnen mensen gewoon de terrassen op.
0: Je kunt met z'n allen
1: gewoon lekker blijven hangen. Dat is wel heel prettig.
0: Ja, even over terrassen. Staan de terrassen nog of is het terrassenseizoen al voorbij? Of gaat het hierna pas
1: voorbij? Terrassenseizoen eindigt in oktober ook.
0: Oh.
1: Dus dat is dan weer een bijkomend voordeel.
0: Dus dan hebben we nog terrassen.
1: Je terrassen hebt, ja.
0: Ja, dat is mooi. Ja. En gelijk dan een seintje naar de winter toe. Hè. De winter gaat er al. Nou ja, we hebben ook weer activiteiten genoeg.
1: Precies.
0: Ik hoor zelfs dat er nog een herfst huppel de puppel kwam. Herfstmarkt of
1: klopt.
0: Zo vanmorgen. Of niet, nou, het,
1: 17 oktober is een herfstmarkt. Of een sfeermarkt.
0: Een sfeermarkt.
1: Streek sfeermarkt in Elburg. Ja.
0: Nou, weer gezellig. Ja. Moet je dan ook weer optreden? Of?
1: Ja, maar dan is Hellebardier.
0: Oh, maar niet dan.
1: We zijn gevraagd om als Hellebardiers een beetje aankleding te geven.
0: Ja.
1: Het kan natuurlijk dat er nog wat wijzigt. Maar voorlopig eerst als Hellebardier.
0: Ja. Goed, naar buiten dat je nog veel meer activiteit doet. We hebben niet al te veel tijd nog. Want je moet ook zo meteen gelijk door natuurlijk.
1: Ja, maar...
0: 7 uur, maar we hebben nog een paar minuten tijd. Ik wil nog even wel 2 dingen nog even met je overleggen. Hellebardiers heb ik over gehad. Maar waar ik jou ook van ken, tenminste de mensen ook natuurlijk, is natuurlijk van de politiek, maar ook van de tunnelvisie.
1: Klopt.
0: Ik weet nooit weer, een paar jaar geleden was er iemand die had hier een tunnelvisie. En die heeft ook, want je bent ook nog technisch onderlegd, dat het niet maar zo flauwekul is. Hè, want je kunt natuurlijk gewoon, ik kan ook een tekeningetje maken, er kan hier een vliegveld komen, dat lukt natuurlijk niet. Maar jij had een tunnelvisie en een tunnelactie, of tenminste in ieder geval een overbrugging naar de polder toe.
1: Klopt.
0: Hoe is dat afgelopen?
1: Ja, de brug werkt weer.
0: De brug te ver.
1: Dan valt iedereen weer stil. En over een jaar of 10 is die brug weer in storing.
0: En dan vragen we
1: en dan gaat
0: om...
1: iedereen janken van waar zijn we nu zover? Ja, want dat is wel jammer. Ook politiek zelf is er gewoon totaal niet meer mee bezig.
0: Nee.
1: Ander nadeel is natuurlijk wel dat in Zeewolde nu dat men praat over een defensiekazerne. Dus dan heb je de verbinding Nijkerk-Zeewolde. Die krijgt nu heel veel aandacht vanuit Gelderland, zeg maar. En Flevoland.
0: Ja.
1: Dus Elburg is ook alweer...
0: Loopt er achter de feit aan.
1: Loopt er achter de feit aan.
0: Ja, ja, ja.
1: Men is wel bezig. En dat is dan ook weer politiek. Dan hoor je dat er een werkgroep is. De corridor Epe. Dronten, of Epe-Polder in ieder geval. Dan moet dan een verbinding zijn vanuit Epe
0: de
1: polder in.
0: Mm-hmm.
1: En daar zit Elburg dan ook in. Dat gebeurt vanuit Zwolle. Maar dan is er niemand vanuit die politiek die zegt, goh, jullie hadden toen ook een idee. Jullie hebben daar wat mee gedaan. Schuif eens even aan en kijk eens mee. Of luister eens mee. Dan gaat het weer een eigen leven leiden van mensen die er minder verstand van hebben, maar daar naartoe gestuurd worden. En dat is niet oneerbiedig gezegd, maar je mag ook gewoon aankloppen bij de personen. Ja. En kijken eens of er wat meer uitkomt.
0: Ja, het is toch ook gewoon een drama.
1: Ja.
0: Ik heb wel eens gezegd, kijk, ik ging toen die polder net in lag, was wel net voor mijn geboorte gelukkig, want anders was ik veel te oud geweest. Maar ik had wel graag trouwens die zee willen zien.
1: Ja.
0: En jij niet?
1: Ja,
0: die Zuiderzee, dat je helemaal tot aan Amsterdam kan kijken.
1: Dat had voor mij geen polder hoeven worden eigenlijk. Nee.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb in de polder gewerkt, dus ik kreeg een iets andere mening over het hele gebeuren. Ja. Als Elburger moest ik ook niet aan denken, laat maar lekker dat water. En ik snap niet dat ze hem ooit ingepolderd hebben, maar ik kom ook veel op Urk, wat jij ook wel weet natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: En ik zei één ding vertellen, als we vis technisch gaan bekijken en die Zuiderzee zou er nog zijn, zeg maar, dan weet ik zeker met die grote hektrollers tegenwoordig dat ze met 2 dagen was alles weg.
1: Dat klopt. Ja, dus, dat is het.
0: Dus er was ook nooit geen vis meer.
1: Nee.
0: Maar goed, dat kun je tegen de visserman niet zeggen natuurlijk, maar de meesten zijn overleden. Nee. Maar commercieel gezien, economisch, is die polder best interessant.
1: Ja.
0: Alleen, ja, wat ik dus wou zeggen, ik ging als mijn vader, was het net zo'n beetje ingepolderd. Het was allemaal maar zand en de verzanten liepen daar aan bossen. En dan gingen wij over de nieuwe dijk, zeg maar, naar de wijk toe. En ik vergeet nooit weer dat altijd kon je daar doorrijden of de linkerbrug open stond of de rechter.
1: Ja.
0: En dat je kon even een switchje maken, weet je wel. Dus daar gingen de boten gewoon verder, want ze hadden 2 bruggen. En dan ging een klein omleidingje, upslagboompje. En je ging door. Nou, dat is zo simpel.
1: Ja.
0: En ik heb het niet over geld, maar zo'n simpel idee dat het heb gewoon 50 jaar gewerkt, zo'n beetje. Ja. En heb ik het nog helemaal niet, wat ze daar het nu allemaal aan doen zijn. Want ik ben gewoon veel te jaloers op. Zou ik tranen van in de ogen krijgen. Maar in Elburg had dat ook altijd al gekund, zeg maar. Dat hadden ze toen ook moeten doen. Dan had je het hele probleem al opgelost.
1: Nou, dan had in ieder geval de discussie al een stuk minder.
0: Ja, ja,
1: klopt.
0: Ja.
1: En ik, Elburg. Ja, het is een fantastische stad. Het is heel mooi. En we hebben natuurlijk doordat we niet heel veel beslissingen maken, zitten we ook nog in de situatie zoals we nu hebben.
0: Hebben we ook iets bewaard gebleven. Ja.
1: Precies, maar we hebben natuurlijk wel, overal vindt iedereen wat van. En dan durft de politiek niet door te zetten.
0: Ja.
1: En dan zijn we jaren verder. Ja,
0: ja, ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, dat is inderdaad heel jammer. En het is... Ja, of dat ooit goed komt, weet ik niet. Maar ik denk ook wel, als er mensen zijn die wat meer betrokken zijn met de gemeente en politiek. Want heel veel ambtenaren die komen zich toch gewoon hier even melden. En die krijgen een half jaar een poen. En de helft heb ik gesproken. Die weet niet dat er een rondvaart in de haven ligt. Laat staan dat ze er ooit geweest zijn.
1: Nee, die komen niet verder als het gemeentehuis.
0: Nee, maar ik bedoel, dan heb je helemaal geen feeling ermee. Nee. En daar gaat het al een beetje op mis, zeg maar. En vroeg een ambtenaar, die dacht nog een keer mee. En die kwam zelf uit Elburg. En die dacht van, dat is misschien wel handig dat we daar eens onze druk over maken. En bij hun gaat gewoon de wekker om 5 uur en de volgende dag is er weer een dag.
1: En ik heb het natuurlijk zelf meegemaakt met Facebook. Als je ergens wat wilt of niet wilt, je hebt Facebook. Gooi er maar op. En dan heb je heel veel reacties en dan durft niemand meer wat te zeggen. Hè?
0: Nee.
1: Als politicus, want dan ga je, je wordt geslachtofferd, dus laat maar gaan.
0: Ja. Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Ja,
0: het heeft ook nadelen, maar dat zijn wel de voordelen dat je weer even...
1: Ja.
0: Maar goed, die plannen van toen, want dat vroeg ik eigenlijk... die tunnel die zou nog kunnen. Of ik heb ook eens een keer gehoord, maar misschien kun jij dat beter even invullen. Dat een tunnel, dat zou ik ook kunnen verzinnen. En ook waarom, en dan kun je zien naar de wijk. Alleen ik heb een keer iemand gehoord, die werkte bij Vergelde. Was best wel iemand die ook verstand van teken had en zo. En dat soort infrastructuur. Die zegt, ik denk dat de polder en hier het havenhoofd, zeg maar, oftewel die 2 punten bij elkaar waar de brug zit, dat niet breed genoeg is om die tunnel vloeiend te laten lopen, dat er geen knik in komt.
1: Dat klopt, maar daarom hadden wij hem ook aan de andere kant getekend van de camping.
0: Mm-hmm. Dat hij meer aanloop
1: had. Dat hij meer aanloop had.
0: Ja,
1: dus eigenlijk,
0: ja.
1: Je ging niet meer bij de rotonde rechtdoor richting brug, zeg maar. Maar er zou een rotonde komen net voor de SO. En dan zou je dan linksaf... dat is nu Natura 2000 gebied.
0: Ja,
1: dus nu,
0: en dan hoef je helemaal niet.
1: Daar hoef je eigenlijk helemaal niks mee te doen. Maar daar zou je dus door. En dan heb je best een heel lange aanloop. Kun je, daar zou je iets meer kunnen inlanden. Maar daar kun je echt een lange aanloop maken.
0: Ja.
1: En dan hoef je maar een 15 meter echt vaargul te houden bij wijze van.
0: Ja, ja.
1: En dan kun je naar boven toe.
0: Ja. Dus, ja, want daar had ik toch nooit over nagedacht. Maar het is inderdaad, als je te kleine knikdip zit, zo'n vrachtwagen het heel plafond aan.
1: Nee, dat gaat niet. Maar dus, in principe heb je een 300 meter nodig, zeg maar, om erin en eruit te komen. Ja.
0: Maar dat is dus natuurlijk, nu je zegt Natura 2000, het wordt allemaal nog steeds gekker. Dus als er een uil op de kop vliegt, gaat al die door. Dus
1: precies.
0: Dat kunnen we gewoon vergeten in principe.
1: Op dit moment is dat weer heel ver vertrokken.
0: Ja, nou,
1: zeg maar. Daar aan die zijde tenminste.
0: Daar gaan we het er ook maar niet meer over hebben.
1: Alhoewel,
0: ik heb toen wel gezegd, toen die tunnel er kwam voor die trein. En dat is eigenlijk technisch gezien nog niet zo heel ver bij ons vandaan.
1: Nee.
0: Daar hadden we gewoon iets breder kunnen maken. Hadden we alsnog die weg kunnen gebruiken.
1: Daar hadden we mee moeten liften.
0: Ja.
1: Alleen, dan heb je weer Nederland. En dat is ook weer jammer. Dat is ProRail. Die heeft een zakje geld voor die tunnel.
0: Ja, ja.
1: En dan moet... waterstaat erbij leggen. En dat kan dan weer niet. Nee. Of dat wil weer niet. En men wil, dus we denken heel kortzichtig in ons landje.
0: Ja. Ja, en ik denk dan zo van... als dat gat gegraven wordt en er moet een tunnel in en cement en je maakt het 2 meter breder. En ook al leg je dan later die rails erin, dan kan er niemand wakker van liggen.
1: Daar kan niemand wakker van liggen. Nee, dat ben ik met je eens.
0: Maar dat ja, is, misschien denken wij ook wel iets te simpel.
1: Kijk, want nu hebben ze een gigantische brug ernaast gelegd. Ook Kamp had het probleem opgelost als die, die spoortunnel toen verbreed was. Ja.
0: Dan hadden ze iedereen had daar gebruik van kunnen maken.
1: Precies, en dan had, niet hele, weer, dan had die brug ook weg geweest.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is...
0: Er wordt niet overdacht. Nee. In ieder geval, nu over de laatste punt nog, want dan zijn we dus wat doorheen. Dan is het al zwart 7 uur en jij moet gelijk naar de biergenootschappies.
1: Dat is lol, hè? Dat,
0: politiek. Ja. Je hebt er even in gezeten. En ik weet niet of je er nog in zit. Want
1: ik ben nu burgerraadslid voor LEF.
0: Oh, burgerraadslid. Okay.
1: Ja.
0: Oh, dus je zit nog wel in de politiek. Ja. En ambities nog om verder hoger op te komen, wethouder of zo? Of,
1: ja, wethouder niet. Nee.
0: Nou, ik zou jou wel als wethouder willen hebben.
1: Ja, dankjewel. Prettig en om te horen.
0: Dicht bij de mensen.
1: Ja, dat klopt. En dat mis ik ook wel eens. Alhoewel, ik moet zeggen dat de nieuwe wethouders, die zijn ook wel benaderbaar. Die zijn ook. Maar goed, dat was Henk Wessel.
0: Henk ook.
1: Ze waren eigenlijk allemaal wel benaderbaar.
0: Ja.
1: Alleen, ja, het is... als wethouder zijnde denk ik niet dat ik de juiste persoon ben.
0: Nee, maar heeft het dan te maken met dat je dan te vaak teleurgesteld bent? Of dat je zegt, nou, ik loop tegen een muur op, heb geen zin?
1: Ik denk het laatste. Tegen een muur lopen en dan je frustratie. Ja. Want je moet 4 jaar zitten, zeg maar. Hoe ga je daarmee om? Hoe pak je dat aan?
0: Ja.
1: Dat
0: snap
1: je
0: ik.
1: Ambities, je hebt gevoel voor Ulburg. En dan denk ik dat een beetje botst.
0: Ja, klopt.
1: Ja.
0: Maar kun je dan wel in je politiek dan nog je ei kwijt? Want je loopt toch in hetzelfde probleem? En als iedereen op jou gaat stemmen en er komt weer niks van terecht omdat je weer samen moet werken... Dan denk ik, ja, het schiet allemaal niet op.
1: Nee, nou, dat is wat mij ook wel triggert in de politiek. Aan de ene kant, klopt, je bereikt niks. Andere kant, nu zijn we met LEF, hebben we 5 zetels. Dus dat is best wel gegroeid.
0: Ja, ja.
1: Omdat de VVD opgegaan is in LEF, zeg maar, hebben we toch 5 zetels kunnen halen, al met al. Daar kun je wel een klein beetje verandering door gaan brengen.
0: Ja,
1: dus dat is wel een voordeel.
0: Er zit erop.
1: Ja, zeker.
0: Goed. Gert-Jan, we zijn er doorheen. Ik wil in ieder geval bedanken dat je even langs kwam. Nou. En we wensen je een hele fijne bokbierdag natuurlijk toe. En de rest van de mensen die ook bij de betrokken zijn.
1: Iedereen is van harte welkom natuurlijk. Hè? Ja. Laten we daarmee beginnen.
0: En mocht ik hier een bruiloft of een feestje hebben of ga trouwen, kan ik je altijd bellen.
1: Altijd. Zeker, Egbert. Okay. Ja, goed. Geen probleem. Ja.
0: Nou, fijne dag, avond nog en graag tot de volgende keer.
1: Dankjewel.
0: Ja. Goedenavond. Dat was het, dames en heren. Het programma WWW met zonder Rob de Koners. En we gaan eruit met Kom Lekker een Biertje Drinken met Danny Christian. En graag tot de volgende keer.

Ja, ik was nog even één ding vergeten. Ik zat nog even met Gerrit-Jan te napraten. En zeg, heb je nog een uur? Ik zei, nee, hier komt Orgeluur. Maar Orgeluur, zoals u er is, misschien al wist, is onze vriend overleden. En de heer Seibel. Maar we hebben met de familie kunnen afspreken dat ze toch nog opnames die gemaakt zijn vanavond en nog een paar weken uitzenden. Dus u hoort vanavond ook weer een uitzending van Orgel. Muziek van meneer Seibel. Maar dat is een opname van eerder. En dat zullen we nog een paar weken doen. Dus dat u dat even weet. Fijne avond nog en luister naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Oh me, oh my, you make me sigh. You're such a good looking woman. When people stop, when people stare.
1: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid en een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een droneaanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden.